Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich. Ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Heumse altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: kwijn niet dat je het wet. Mok zeggen doe het me net. Ne man, dat is een pijp.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
3: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
4: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
2: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, 10 mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
5: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
2: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
1: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
3: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
1: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Is 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Laat gevluchttalent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
0: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel.
0: Met Thomas Eggens.

0: zij.
1: Koffie en Keuvel.
0: En ik zeg een hele goede morgen. Mooi dat je erbij bent vanmorgen. Tijd voor een nieuwe Koffie en Keuvel hier op Radio Drenthe. Thomas hier nog altijd op de plek van Wim Boer. Hij geniet van zijn laatste dagen vakantie, want maandag zit hij weer op dit plekje. Tot 12 uur keuvelen er lustig op los. Kun je een mooie prijs winnen en hoor je natuurlijk heel veel fijne muziek. Te beginnen met een uurtje Nederpop. Je hoort het beste van Nederlandse bodem. Met onder andere BZN straks. Don Rosenbaum komt eraan. En Dennis Hendricks ga je straks ook horen. En er is speciale aandacht voor André Hazes. Want hij zou deze week, als hij nog geleefd had, 75 jaar zijn geworden. Ja, en twee jaar geleden is het alweer. Het voelt als vorig jaar. Maar twee jaar geleden brak Yves Berensen door met deze.

En eind dit jaar staat hij in een uitverkochte Ziggo Dome 2 keer. November, half november is dat. En daar hoort natuurlijk ook nieuwe muziek bij als je zo'n show gaat geven. Nou, daar hoor je zo meteen meer van hier op Radio Drenthe.

0: Bezer Den en The Old Callahan.
1: De Drentse Douche.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Een liedje die we natuurlijk ook vinden in de Drentse Douche. Maar daar gaat het deze week niet over. Ja, dinsdag 30 juni. Toen was het 75 jaar geleden dat André Hazes werd geboren. Daarom deze week elke dag een nummer van Hazes uit die Drentse Douche. En trouwens, vanaf deze zaterdag weer tussen 12 en 2 het beste van de Drentse Douche. Een terugblik op 5 jaar Drentse Douche. Nu, een beetje verliefd, vonden we vorig jaar terug op 699. Het jaar daarvoor stond hij een stuk hoger op 463. Ja, voor Hazes geschreven door de Nederlandse band Catapult. Het is de topper van het succesalbum Gewoon André. En vanaf 1981 is er geen kroeg of discotheek meer waar het nummer niet is gedraaid. Zelfs de grote smartlappenhater kent de regels van het refrein. En in de film Zij gelooft in mij uit het jaar 2000 zit een scène waarin een jonge André Hazes de microfoon aan een meisje van 12 geeft. Het meisje zingt een beetje verliefd van A tot Z solo. En Hazes staat er natuurlijk, hoe kan het ook anders, met een biertje bij te kijken. Het meisje zou jaren later met hem trouwen. Een beetje verliefd. André Hazes, benieuwd waar hij dit jaar terecht gaat komen in de Drentse Douche.

0: de jaren 70 met Don Rosenbaum en Swimming into Deep Water. Ja, je hebt volhardendheid en je hebt volhardendheid en je hebt Dennis Hendrix. In 2022 deed hij voor het eerst mee aan het Drents Liedjes Festival. Dat deed hij toen met Wat je zien is waar je kring. Prachtig mooi liedje. Hij won toen niet. Ja, en toen moet hij gedacht hebben, weet je, ik ga gewoon net zo lang meedoen totdat ik een keer win. Ja, de opzet veranderen. Het werd Songfestival Drenthe. Hij deed vorig jaar mee. Won toen niet. Werd toen even uit mijn hoofd tweede. En toen dacht hij, ja, hallo. Ik moet gewoon nog een keer meedoen. Deed afgelopen jaar nog een keer mee. En toen won hij wel. Ondertussen bracht hij ook nog een Drentstalig solo debuutalbum uit. En daarop stond ook onder andere deze plaat. Dennis Hendrix, nu op Radio Drenthe en het dorp.
1: In het dorp waar ik geboren ben, waar iedereen

0: Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
4: Het is 9:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Henk Emmens blijft aan als gedeputeerde. Gisteren stapte zijn partij BBB uit de coalitie, maar naar gesteggel over een stikstofplan. Emmens staat nog steeds achter het plan en blijft dus gedeputeerde, met steun van de overgebleven coalitie en de oppositie. Een man van 22 uit Emmen is vrijgesproken van een verkrachting in Assen. Volgens de rechter was er te weinig steunbewijs. En de werkzaamheden aan het arsenaal in Coevorde zijn bijna af. Het pand zat vol scheuren na verzakkingen in de ondergrond. Morgen gaat het arsenaal weer open. Nou, dit en meer nieuws vind je op onze website rtvdrenthe.nl en via de RTV Drenthe app. Dan gaan we nog naar de weersverwachtingen deze ochtend. Hans Nieuwhuis.
5: Vanuit het westen sluit de bewolking zich en in de late morgen gaat het vanuit diezelfde richting ook een aantal uur licht regenen. Het is aan de koele kant vandaag met maximaal een graad of 19 in de kop en nog net 21 in het zuiden. Er waait ook een westenwindkracht 4. Vanmiddag is die ook wat vlagerig.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts... Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
13: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
14: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: en Rio hoor je hier op Radio Drenthe. Daarvoor ook nog Acta en de Munnik en Niet of Nooit Geweest.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om die schatkist weer te openen en eens even kijken wat daarin zit. Nou, deze week het thema de zomervakantie, want met die zomervakantie in zicht, deze week naar zomerse vakantiebestemmingen. Kijk, en weet je, eigenlijk heeft een mens niet heel veel nodig in de zomer. Het enige wat ze nodig hebben is gewoon een huisje in de zon. De zomerse single van Rob de Nijs. Afkomstig van zijn album Hartslag uit 1991. En geschreven door niemand minder dan Frank Boeien. Gewoon lekker beentjes omhoog en

0: Springfield en Cook, Only Lies. Het is 10 minuten voor 10. Dat betekent dat het tijd is voor nieuwe muziek hier op Radio Drenthe. Ja, en ik heb nieuwe muziek van een man. Ja, ik had het net over de volhardendheid van Dennis Hendricks. Die maar liefst 3 keer meedeed aan het Songfestival Drenthe. Ja, 1 keer aan het Drenthe Liedjes Festival. Daarna veranderde de naam in Songfestival Drenthe. Deed in totaal dus 3 keer mee. 3 keer scheepsrecht, won het uiteindelijk. Nou, dat is eigenlijk ook een beetje met de kickstart van de carrière van Yves Berendsen zo geweest. Uiteindelijk brak hij in 2024 door met deze plaat.
1: Ja, als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou.
0: Zijn grote doorbraak, maar dat was nog helemaal niet zo zeker. Want ja, jaren daarvoor had hij het ook al geprobeerd met diezelfde plaat. Ja, dat deed toen niks. En toen dacht van, weet je wat ik doe? Ik gooi dan een ander sausje overheen, ik breng het nog een keer uit. Ja, en toen was het dus wel raak. Dus ja, ook volhardendheid voor Yves Berendsen. En dat levert heel veel fijne muziek van hem op. Ja, zelfs zoveel fijne muziek dat hij 2 keer de Ziggo Dome uitverkocht heeft. Met shows op 14 en 15 november dit jaar. Ja, en bij zo'n show hoort natuurlijk ook nieuwe muziek. Een opwarmertje voor die 2 uitverkochte shows in de Ziggo Dome. Yves Berendsen heeft dus een nieuwe plaat uitgebracht. Die heet Misschien is het tijd. Ja, en het is echt zo'n gezellige nederpoptrack die na een paar keer horen al meteen in je hoofd blijft zitten. De nieuwe Yves Berendsen hier op Radio Drenthe. Misschien is het tijd.

nieuwe Yves Berendsen. En ja, weet je, ik geloof er vaak niet zo in. Maar getroffen worden door een tekst, dat heb ik wel bij dit liedje. Misschien is het tijd hier op Radio Drenthe. Ja, misschien is het ook tijd voor mij voor een andere start. Want ik ben bezig aan mijn laatste twee weken hier bij deze prachtig mooie omroepen. Ook ik ga iets anders doen. Ja, misschien heb je het al wel meegekregen. Zijdelings de afgelopen weken heb ik het al druppelsgewijs een beetje erover gehad op de radio. Maar ik ga dus deze omroep verlaten. Volgende week mag ik nog een weekje het programma doen van René Steenbergen. Eigenlijk eindigen waarmee is begonnen bij deze prachtige omroep. Tussen 3 en 6. Nog een heerlijk weekje hier op Radio Drenthe. Ja, en ik zal de komende weken wel iets meer gaan vertellen over waar mijn nieuwe carrière heen gaat. Nog heel veel fijne muziek tot aan 12 uur. Eerst nog eventjes tot aan het nieuws van 10 uur. Bronstema en Staal zometeen. Maar eerst Herman Brood en...

0: Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt
1: Radio A en Hunze
2: te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
1: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Radio Drenthe.

0: The Culture Club en Karma Chameleon hier op Radio Drenthe.
1: Win het RTV Drenthe zomerpakket.
0: Hoogste tijd om weer een mooie prijs weg te geven. Het zomerpakket met daarin onder andere een pet, een zonnebril, een luchtpet. In de vorm van een hele mooie slipper, een beachbal met een pompje erbij. En natuurlijk een bidon, want je moet wel blijven hydrateren in de zomer. Of niet, Daad van de Spoel?
2: Absoluut. Goed blijven drinken.
0: Water, hè?
2: Water.
0: Ja, nee, water. Nee, dat we daarover eens zijn. Daar moet je wel even wat voor doen natuurlijk. We hebben twee zomerhits bij elkaar gezet. En aan jou de taak om ons te vertellen welke zomerhit is het eerst uitgebracht. Dus welke zomerhit is het oudst? Je hoort een liedje A en een liedje B. Laat het maar weten via 0592-3311-88. 0592-3311-88. Welk liedje is ouder? Is dat deze?

0: Chic and Good Times, daarvoor ook nog Helene Fischer en Heutenaak.
1: Win het RTV Drenthe zomerpakket.
0: Die trouwens een stadiontour gaat doen, onder andere ook in Nederland dan gaat komen. Het Nederlandse publiek kan Helene Fischer wel bekoren. Nou ja, wij kunnen Helene Fischer ook wel bekoren als ik voor mezelf spreek. We reizen af naar de gemeente Westerveld, naar Uffelte. Daar woont Jan. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met Jan?
2: Ja, prima.
0: Onderweg?
2: Ik ben aan het werk.
0: Oh, aan het werk. Wat voor werk doe je, Jan?
2: Ik zit in de wegenbouw.
0: In de wegenbouw? Ja, daar ben je vaak onderweg, denk ik.
2: We zitten in het mooie vlakbij Westerbork.
0: Ah, waar ben je nou onderweg nu?
2: Ik sta hier gewoon
0: onderweg. Oh, oké. Okay. Oh, je staat te werken. En wat moet er daar gebeuren dan bij Westerbork in de buurt?
2: Daar is een stukje, misschien heb je wel al gezien. Hogeveenseweg, onder het viaduct van de 381. Mm-hmm. Stukje nu asfalt.
0: Oh ja, en daar ben jij mee bezig?
2: Daar zijn we zelf mee bezig, met een hele groep.
0: Ah, ja, je dacht dat de zomer komt eraan. De zomervakantie voor jou ook, Jan, of nog niet?
2: Na deze week nog 2, dacht ik.
0: Nog 2 weken, en wat zijn de zomervakantieplannen dan voor jou, Jan?
2: Nou, we hebben nog een oud campertje staan. Ik denk dat mijn vrouw nog even met de camper weg wil. En eigenlijk als je in Uffelte woont, heb je altijd vakantie.
0: Ach ja, zo is het ook maar net, hè. Het prachtige Uffelte, zo. Dat dacht ik ook. Daar hoort een mooi zomerpakket bij. Ik heb 2 liedjes voor je uit de zomer. En jou de taak om mij te vertellen welk liedje er ouder is. Komt-ie.

0: En de Zorba's Dance. Ja, welke is dan ouder, Jan?
1: Ja, de Sertaki van Zorba.
0: Ja, oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat,
1: Die is van heel wat schootjes kapot gemaakt, dus...
0: Ja, kom je dan ook lekker in de Griekse sferen dan, Jan?
1: Ja, dan begin ik in mijn handen klappen. Param, pam, pam.
0: Sorry. Wil je die straks ook horen trouwens? Of wil je liever Loving Spoonful?
1: Nee, dat doen we. We doen Zorba.
0: We doen Zorba? Oké, dan gaan we die zo meteen voor je draaien. Hé, ik wens jou een fantastisch mooie zomer toe. Lekker weg met het campertje. En geniet ook lekker in het mooie Uffelte, hè?
1: Hey, bedankt jongen.
0: Hey, dankjewel voor het meespelen. En van harte gefeliciteerd met je zomerpakket.
1: Yo.

uit 1965. Tegenover Loving Spoonful, Summer in the City uit 1966. Het leverde Jan uit Uffelte een zomerpakket op. Vandaag kun je nog twee van die zomerpakketten bemachtigen. En hou ook vooral onze Facebookpagina even in de gaten, hè? Van RTV Drenthe. Zometeen het laatste nieuws uit onze regio. David van der Spoel praat je weer helemaal bij. Na UB40, dit is Higher Ground.

0: werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
1: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten. Met ons Edeka Hartlogo. Download de Marktkaufmap nu. Marktkaufmappen. Kijk op marktkaufmappen.nl.
5: Het is 10:30. Het is tijd voor het regionieuws. Raad van der Spoel, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Henk Emmens blijft aan als gedeputeerde. Gisteren stapte zijn partij BBB uit de coalitie na gesteggel over het stikstofplan. Emmens staat nog steeds achter dat plan en blijft dus gedeputeerde met steun van de overgebleven coalitie en de oppositie. Met het vertrek van de BBB heeft de coalitie nog maar 11 van de 42 zetels in de Provinciale Staten. Dat betekent dat voor ieder belangrijk voorstel steun van andere partijen nodig is. Maar volgens Emmens hoeft dat geen probleem te zijn. Een 22-jarige man uit Emmen is vrijgesproken van een verkrachting in Assen. Hoewel de verklaring van de aangeefster als betrouwbaar wordt gezien, mist de rechter voldoende steunbewijs. De verdachte schreef in appverkeer dat hij te agressief in bed was geweest, maar dat staat niet gelijk aan gedwongen seks, al dus de rechter. En het herstel van het arsenaal in Coevorden is zo goed als klaar. Afgelopen maanden zijn de scheuren in het pand aangepakt. Die waren veroorzaakt doordat het veen in de ondergrond steeds verder wegzakte. Nu die verstevigd is, gaat het arsenaal morgen weer open. In het arsenaal zitten onder meer de bibliotheek, de historische vereniging en het Stedelijk Museum Coevorden. Dat is over het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: David, dankjewel. Vandaag even kijken wat het weer gaat doen. Hans Nienhuis, kan je daar meer over vertellen?
7: Vanuit het westen sluit de bewolking zich en in de late morgen gaat het vanuit diezelfde richting ook een aantal uur licht regenen. Het is aan de koele kant vandaag met maximale graad of 19 in de kop en nog net 21 in het zuiden. Er waait ook een westenwindkracht 4. Vanmiddag is die ook wat vlagerig.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.

0: Simon op Radio Drenthe. Code Chrome hoor je.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, het is druk bij de garage. Iedereen die brengt nog even last minute zijn auto naar de garage. Want ja, die moet natuurlijk helemaal klaar zijn voor die lange vakantierit. Misschien wel met de sleurhut achter de auto. Ja, waar moet je allemaal op letten? En hoe maak je je auto nou zomaar klaar voor zo'n lange vakantierit? Doe me eraan denken dat ik ook nog even snel een afspraak moet maken voor mijn vakantie. Ik weet niet of dat nog gaat lukken. Robert, die is bij een garage. Waar sta je precies, Robert?
3: Nou, Thomas, de mensen zoals jij en ik kan mezelf ook wel een klein beetje tot die doelgroep schaden die op het laatste moment denkt, oh, hoe is het eigenlijk met de auto, dat de airco hoort, ben de banden op spanning. En net gelijk wat allemaal is het dus bij de Drentse garages drak. Dat is hier bij je vakgarage Polling in Hilde Niedaans. De brug staat allemaal vol. Het is hier net een kippenhok qua monteurs die af en aan lopen met grote stukken gereedschap en net gelijk wat allemaal. En bij mij staat Wim en Sjoerd, de eigenaar, die toch even een momentje tijd hebben weten te vinden om kort met ons te praten. We zullen het niet te lang maken, want hier hebt het drak, hè?
4: Ja, het loopt goed door, zeggen we maar. Ja.
3: Als ik nou bijvoorbeeld mijn auto, dat ik zeg, nou jongens, doe nog even een vakantiecheck. Wanneer ben ik dan aan de beurt hier?
4: Nou, we proberen iedereen voor zijn vakantie goed te kunnen helpen. Yeah. Dat iedereen toch met een goed gevoel die kan op kan. Ja, en uiteindelijk, gaat het allemaal goed door. Dus,
3: yeah. Nee, maar wanneer zal ik dan aan de beurt wezen ongeveer, denk je? Van, want hoe drak is het? Als ik zeg, nou, ik ga met maandag vakantie, heb ik dan al een probleem? Of,
4: Ja, nee, dan komt het wel goed.
3: Dat kan

0: Voor de, wat deel van de auto's komt hier nou binnen echt voor de vakantie?
1: Ja, heel veel auto's die zijn natuurlijk gepland voor en een vakantiebeurt en een onderhoudsbeurt. En ja, die campers, ja, dat is elk jaar om deze tijd een gekke boel.
0: Ja.
1: Ja, en dat maakt niet uit, zeg ik altijd maar. Alles moet klaar, want ze gaan en ze moeten op vakantie.
0: Ja. Wat ben je dan ding waar je nou vooral drukte van hebt in deze periode?
2: Nee, dat is een plakboersleutel die...
0: Het moet gewoon doorgaan, jongen. Het is drak, dus dat kan gewoon... Nee, maar wat ben nou echt de vakantieding?
1: Nou ja, de ban, de airco's. Vooral de airco, dat is prior nummer 1 bij alle mensen. Ja.
0: En is dan afvuld en afpersen of ben er ook echt wel ding kapot?
1: Ja, ik ben ook vaak heel veel dingen kapot, ja. Maar hebben ze al veel te lang mee gewacht.
0: Ja, dan denk ik, ach, kan nog wel toe, maar het is winter. Het raam wil nog los, dus daar hebben we de airco nog niet nodig.
1: De airco werkt dan goed. Daar
0: precies.
1: Kunnen open, ja.
0: Ja. Maar dan, als je naar Frankrijk gaat, het is 42 graden, dan is het wel lekker dat je een beetje verkoeling in de auto hebt.
1: Ja, dan moet de airco zeker doen, ja.
0: Hé, maar zo'n vakantiecheck, hoe ziet dat er precies uit? Wat doe je dan allemaal?
1: De verlichting, de ruitenwissers, de banden. Nou ja, eigenlijk alle technische delen worden gecontroleerd. En een V-riem natuurlijk. En de aandrijving van de airco-pomp. Dat is allemaal, ja, allemaal zeer noodzakelijk. En het moet gewoon 100% zijn.
0: Yeah.
1: En niet met een half versleten riem wegsturen, ja, dat kan niet.
0: Yeah. Nee.
1: En banden is ook natuurlijk een alternatief met hogere temperaturen. Ja, komt er ook extreem op de banden aan.
0: Yeah. Dus, ja. En op wat voor wijze verschilt een vakantiecheckie dan nog weer van een normale APK?
3: Nou, APK is puur milieu en veiligheid. En vakantie is gewoon veiligheid, comfort. En milieu staat dan iets, ja...
0: Op het lage pitje, zeg maar.
3: Op lage pitje, ja, exact. Ja.
0: Een roetfilter doet nou, dat is één ding. Maar de airco, als die maar werkt.
3: Ja, dan zijn ze ook minder kritisch over het roetfilter.
0: Nee, precies,
3: ja.
0: Want een vakantiecheck, dat is natuurlijk iets wat de overheid die ze niks mee te maken. Maar dat, dan is een airco belangrijker dan een roetfilter bewijzen van.
3: Ja, zeker.
0: Hey, en nou heb zeg je anderhalve maand, zeg maar, normaal zo'n APK. Wanneer neemt die vakantiedrukte weer een beetje af? En dan zie je van, nou begint het weer wat te temperen. Want jullie willen zelf natuurlijk ook een keer met de vakantie, denk ik.
3: Ja, echt pas in de loop van september. Dan zijn alle monteurs ook op vakantie geweest. Nou, dan keert de rust qua planning weer een beetje terug. Maar dat blijft gewoon vol.
0: Ja.
3: Dus we klagen nooit.
0: Nee, precies. Het heeft ook wel wat, hè, die drukte.
3: Ja, gewoon doorgaan.
0: Ja, precies. Ja. Precies, vind je dat ook weer, of niet?
1: Ja, gewoon doorgaan met elkaar. Dat ben je het beste op dreef, zeg ik maar.
0: Ja. En dan kun je straks wel een keer terugkijken van, poh, nou, we hebben het weer
1: red. Ja, zo is het. Ja, nou, elk jaar is het nog weer lukt.
0: Ja.
1: Het zou hopelijk dit jaar ook weer lukt.
0: Is jij een auto, heb je dan nog iets voor hem die een beurt te geven, of niet?
1: Nee, is niet nodig. Dat doen we in de wintermaanden.
0: Oh, die fietsen die er staan, die bent voor jullie.
1: Ja, ja, dat klopt, ja.
0: Ja, is die ook een fiets of niet?
3: Ja, ja, hele mooie. Ja.
0: Dat is nog een goede tip. Als de auto niet aan de beurt toekomt, Thomas, dan kun je er altijd nog voor kiezen om een fietsvakantie te doen. Dan zal het wel even anders worden met de sleurhut, maar als je er maar plezier van hebt. Nou, en ik stap weer in de auto op weg naar Assen, want we gaan het nog helemaal over vakantiefoto's. Ook niet heel onbelangrijk.
4: Zo is het maar net. Robert, dankjewel. Bye bye.

Ja, dat is echt zo'n oud beestje waarvan ik helemaal visueel mezelf op een strand met wit zand en kraakhelder water bevind. De Beach Boys en Kokomo. Lekker cocktailtje in je hand. Och, lekker zeg. Zometeen nog muziek van de Supremes hier op Radio Drenthe. Maar eerst is hier Higo en Vallen in Geluk.

Love in the Name of Love hier op Radio Drenthe. De Supremes, zometeen na de klok van 11 ga ik het graag met je hebben over het Festival der A dit weekend. Met een leuke artiest op het podium. Zometeen eens eventjes bellen. Tot die tijd, Eric Carmen op je radio. Dit is Hungry Eyes op Radio Drenthe.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: Ook makkelijk van het gras af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
12: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
11: Nog niet helemaal dus.
12: Tja, die administratie. Toevallig tips?
11: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
12: Slag, dank je.
11: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel.
14: Met Thomas Eggens.

0: 9.
1: Suzanne en Freek en halverwege. Ja, ondanks dat we zijn uitgeschakeld op het wereldkampioenschap voetbal... ja, blijven we het natuurlijk toch wel volgen als voetballiefhebbers, toch? David van der Spoel?
2: Jawel.
1: Jawel. En voor wie ben jij dan nu?
2: Ik vind Engeland echt een heel mooi voetballand. Ook omdat het daar allemaal is begonnen natuurlijk.
1: Tuurlijk.
2: Maar nou ja, ik zat gisteren te kijken. Dat was ook niet heel overtuigend.
1: Nee, nou ja, 2-1 uiteindelijk. Twee keer Harry Kane.
2: Ja.
1: Wie ook anders, hè?
2: Ja, dus het zou zomaar kunnen dat die na de volgende ronde er ook uit liggen. En dan moet je weer verder kijken. Ja. Ik hoop gewoon heel erg dat het niet Argentinië wordt. Ik hoop ook heel erg dat het niet Frankrijk wordt.
1: Ja, het is me wel opgevallen dat Argentinië wel zeg maar tussen haakjes aan de makkelijke kant van het schema zit.
2: Oh, heb jij een complot op het spoor?
1: Nee. Nee, het is opvallend. Want alleen zeg maar als topland zit eigenlijk alleen Engeland aan die kant zeg maar van het schema.
2: Is dat zo?
1: En Zwitserland zit aan die kant.
2: Nou ja, Zwitserland, dat mag je toch niet echt een topland noemen, toch?
1: Nee, dat is ook weer zo.
2: Nee.
1: Volgens mij, check het maar even.
2: Check even snel of ik het schema.
1: Maar ik wil het ook nog eventjes met je hebben over onze zuiderburen.
2: Maar in Brazilië zit daar ook nog aan
1: Brazilië
2: die kant.
1: Zit aan die kant, echt waar?
2: Ja, zit ook aan die kant.
1: Oh, oké, dan heb ik niks gezegd. Ja, ik wil het toch nog even hebben over onze zuiderburen. Want ja, die zijn toch wel op miraculeuze wijze ontsnapt aan uitschakeling. Ik heb alleen de eerste afgezien, daarna ben ik op bed gegaan. En toen denk ik van, dit wordt helemaal niks. Want ze hadden echt helemaal niks in de melk te brokkelen. En ook in de tweede helft, stonden ze in de, ja, volgens mij in de 60e minuut achter met 2-0.
2: Ja, klopt.
1: Tegen Senegal, de finalist op de,
2: de winnaar van
1: eigenlijk
2: de Afrika Cup.
1: De winnaar van de Afrika Cup. Uiteindelijk toch niet winnaar. Want Marokko is volgens mij echt weken of maanden daarna alsnog uitgeroepen als winnaar.
2: Ja, maar daar wordt nog weer aangevochten.
1: Dus wordt nu wel weer,
2: het laatste woord nog niet over gezegd.
1: Oké, check. Nou ja, goed, dat is een heel ander verhaal. Maar geen misselijk land om tegen te voetballen natuurlijk. En toen was daar in de 86e minuut wie anders dan Romelu Lukaku.
2: Ja.
1: Met de aansluitingstreffer. En even later aanvoerder Yuri Tielemans met de 2-2. Ja, en dan gaan we verlengen. En is het toch weer een hoofdrol voor de VAR. En krijgen ze een discutabele penalty, kan ik wel zeggen, toch?
2: Decision penalty.
1: Ja,
2: ja, inderdaad. Dat was het in de, wat was het, de 122e minuut of zo van de wedstrijd, geloof ik. Schoot hij hem binnen. Ja, dat was wel... ik denk, Houdini zou hier nog een puntje aan kunnen zuigen.
1: Ja, dat was bizar.
2: Ja.
1: Ja, het zit Senegal dan ook niet bij.
2: Nee, die zijn wel echt voor het pech geboren wat dat betreft. Ook daarom hoop ik extra dat ze die Afrika Cup gewoon mogen houden. Dat is er van harte gegund. Maar België door, groot feest daar. En ook wel leuk. Zij moeten nu volgens mij tegen de Verenigde Staten in de
1: Vlucht.
2: Ja.
1: Ja, die ook wonnen natuurlijk. Dus dat betekent dus dat alle gastlanden door zijn naar de volgende ronde.
2: Bestuur jij een complot?
1: Nee. Vond ik wel opvallend. Had ik bijvoorbeeld van Canada niet verwacht.
2: Nee, dat is wel knap. Die hebben natuurlijk ook wel een beetje geluk gehad met de loting in de voorronde. Zuid-Afrika is niet een heel groot voetballand. Die zijn ook een beetje met geluk doorgegaan. Maar goed, die moeten nu tegen Marokko. Canada. Dat is wel heel lastig. En Mexico moet tegen Engeland. Dat is natuurlijk ook lastig.
1: Dat is wel een klapper van een wedstrijd, hoor.
2: Congo kon het Engeland ook lastig maken. Dus dan kan Mexico het ook.
1: Ja, zo is dat. Nog andere verrassingen te bespeuren in het schema nu tot dusver?
2: Nee, ik zit even te kijken.
1: Tegen wie moeten de Belgen nu dan?
2: Wat we vandaag... Vandaag is Spanje-Oostenrijk. Oh, dat is wel leuk. België moet nu tegen... Ja, die moet tegen Verenigde Staten.
1: Oh ja, België moet nu tegen de VS. Ja. Oh, dat...
2: En vanavond hebben we Spanje tegen Oostenrijk. Dat wordt ook leuk.
1: Ach ja, we houden het allemaal in de gaten. Nog steeds jouw beoogde winnaar. Daar hou je het nog steeds op.
2: Jij
1: zei Argentinië, toch? Zei hij?
2: Ik heb Spanje gezegd.
1: Oh, je hebt Spanje gezegd. Oké, ik heb Argentinië gezegd.
2: Ik moet het nog zien. De bal is rond, het is 11.
1: Ah, jongen, alle voetbalclichés komen weer voorbij. Maar we blijven het lekker volgen, toch?
2: Zo is
1: het.
2: Zo is dat.
1: Zometeen muziek van Jan-Henk de Groot. Billy Ocean is ook voor je onderweg. Maar eerst Leo Sayer hier.

Ashley, Whenever You Need Somebody. Daarvoor muziek uit Groningen van Jan Henk de Grote, dubbel cassette dek. En over Groningen gesproken. Dit weekend staat een artiest met Groningse roots op het festival Der Aarde. Daar gaan we straks naar de klok van 11:30 uitgebreid even over kletsen. Ook het laatste nieuws, David van der Spoel is voor je onderweg. Hij is op dit moment nog druk aan het tikken. En het laatste nieuws zometeen praat hij erbij over het laatste nieuws uit de regio. Altijd op de hoogte blijven van dat nieuws uit Drenthe kan via rtvdrenthe.nl en via de RTV Drenthe app. Dit is

0: de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Het is 11:30 geweest, tijd voor het laatste nieuws uit de regio. Daan van der Spoel, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Henk Emmens blijft aan als gedeputeerde. Gisteren stapte zijn partij, de BBB, uit de coalitie na gesteggel over het stikstofplan. Maar Emmens staat nog steeds achter het plan en blijft dus gedeputeerde. Met steun van de overgebleven coalitie en de oppositie. Met het vertrek van de BBB heeft de coalitie nog maar 11 van de 42 zetels in de Provinciale Staten. Dat betekent dat voor ieder belangrijk voorstel steun van andere partijen nodig is. Maar volgens Emmens hoeft dat geen probleem te zijn. Defensie beschermt onervaren militairen onvoldoende tijdens oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid, nadat een militair uit Havelte vorig jaar om het leven kwam tijdens een oefening in Duitsland. Volgens de onderzoeksraad staan commandanten onder druk om personeel versneld gevechtsklaar te maken vanwege de onrust in de wereld. Daardoor zijn een aantal relevante risico's niet onderkend, met dodelijke ongevallen tot gevolg. Het herstel van het arsenaal in Coevorden is zo goed als klaar. Afgelopen maanden zijn de scheuren in het plafond aangepakt. Die waren veroorzaakt doordat het veen in de ondergrond steeds verder wegzakte. Nu die is verstevigd, gaat het arsenaal morgen weer open. In het arsenaal zitten onder meer de bibliotheek, de historische vereniging en het Stedelijk Museum Coevorden. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
3: David, dankjewel. Gaan we even kijken naar het weer. Hans Nienhuis.
5: Vanuit het westen sluit de bewolking zich en in de late morgen gaat het vanuit diezelfde richting ook een aantal uur licht regenen. Het is aan de koele kant vandaag met maximaal een graad of 19 in de kop en nog net 21 in het zuiden. Er waait ook een westenwindkracht 4. Vanmiddag is die ook wat vlagerig.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
14: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten?

0: What You Want, Texas. Daarvoor ook nog de Steve Miller Band en Abracadabra. Dit weekend is het weer tijd voor een mooi festival in onze provincie. In Schiphorst vindt het intieme festival der A plaats. 3 dagen lang wordt het Drentse Stroomdallandschap omgetoverd tot een bruisende ontmoetingsplaats voor liefhebbers van theater, kunst en muziek. En op het podium vinden we ook Teun Superhit. Maar op dat podium staat hij beter bekend als Teun met een H. Hij zingt, schrijft, drumt en speelt gitaar en werkt ook nog in de bouw. Hij was oprichter en frontman van de succesvolle Groningse band Anthony Sputch. En na een half leven achter de drums was het tijd voor eigen no-nonsense nederpop. Teun, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij Teun met een H en ik Thomas zonder H. Leuk duo.
1: Ja, Thomas met dubbel M zou ik zeggen.
0: Ja, klopt, ja. En dan zonder H.
1: Ja.
0: Hey Teun, voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen, ja, wie ben jij precies?
1: Ja, dat vraag ik mezelf al meer dan 40 jaar. Nee. Ja, ik ben begonnen als drummer. Ik heb conservatorium drums gedaan in Groningen. En op een duur bemoeide ik mij steeds meer met de zanger of zangeres van dienst. En toen werd mij steeds vaker verteld, jij moet het zelf gaan doen.
0: Ja?
1: Dat heb ik toen maar gedaan. Toen ben ik in 2012 begonnen met het uitbrengen van Engelstalige muziek. Met mijn band Anthony Sputch. Daar ben ik in 2017 weer mee gestopt. En sinds 3 jaar breng ik nu muziek uit in het Nederlands. Want

0: Ik heb mijzelf destijds de vraag gesteld van zou ik mijn Engelse teksten ook in het Nederlands kunnen zingen? En toen was het schokkende antwoord nee. En toen vond ik het een grote uitdaging om toch mijn eigen taal te gaan vinden.
1: Ja, want is het zeg maar als artiest, hoor ik wel eens vaker, moeilijker om in je eigen taal te zingen dan bijvoorbeeld in het Engels? Is het dan een soort van alsof je meer, weet ik veel, naakt op het podium staat of zo? Een beetje dat gevoel als je in je eigen taal zingt?
0: Nou, dat snap ik van sommige mensen, maar bij mij is het eerder andersom. Mm-hmm. Want ik probeer echt het zo te zeggen zoals ik ook spreek. En dan is het eigenlijk meer alsof ik gewoon een verhaaltje vertel. En dan voelt het wat minder pretentieus, snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap wat je bedoelt.
0: Dan doe ik minder een trucje of zo.
1: Je hebt Groningse roots. Daar zing je ook in je nieuwste liedje.
0: Ho, ho, ho. Mijn ouders die komen allebei uit Coevorden.
1: Oh, oké. Okay. Ja, maar opgegroeid in Groningen, toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat bedoelde ik. En daar zing je, daar mijm je ook een beetje naar terug in je nieuwe liedje, toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Yes.
0: Dat is toch, ik woon er inmiddels niet meer, al wel 14 jaar niet meer of zo. Mm-hmm. Maar ik heb toch, als ik zo bij Noord-Groningen langs de Van Starkenborg het Hoge Land oprijd, dan dat voelt zo vertrouwd. Dat is, dat blijft toch wel altijd het meest thuis voelen of zo.
1: Hoe kom jij op het festival eraan uiteindelijk terecht? Want het is een heel intiem, leuk festival in tegen een prachtig decor, kunnen we ook wel zeggen.
0: Ja, het is fantastisch. Ik heb daar in 2014 dus ook met mijn vorige band gespeeld. Dat is alweer heel lang geleden. En en ik vond het nu tijd, hadden we zo met mijn eigen nieuwe muziek om het nog een keer te proberen. En dat vonden ze daar ook een goed idee. Dus zo kom ik daar weer terecht.
1: Ja, wat voor festival is het precies? Want het is theater, muziek, kunst, het is een beetje van alles wat, toch?
0: Ja, ze noemen het af en toe ook wel het oerol van het vasteland.
1: Ah.
0: En het is gewoon een ontdekkingsfestival. Je kan daar heel veel. Ze hebben een vrij eigenwijze programmering. Echt om mensen kennis te laten maken met muziek die ze nog niet kennen, maar waarschijnlijk wel leuk vinden. En daar hoop ik er één van te zijn.
1: Absoluut. Nou, dat vinden wij hier wel in ieder geval. Want je staat al gewoon met je nieuwe liedje hier op de playlist. Dus die stap is al gezet. Dus zo leren de mensen jouw muziek een stukje beter kennen. Wat zijn de plannen dan voor de rest? Wat kunnen mensen zeg maar verwachten van jou op het podium daar?
0: Nou, we spelen wel in een vrij vreemde bezetting, want ik sta te drummen en ik zing en ik speel ook nog gitaar tegelijk. En naast mij staat Christophe Bouwens en die speelt geen gitaar, maar die speelt een baritongitaar en daar speelt hij de bas op.
1: Okay.
0: En aan de andere kant van mij staat nog een gitarist en die doet ook dingen met samples en gekke geluidjes. Dus het is sowieso een trio, maar een vrij vreemde bezetting eigenlijk. En het wordt een energieke optreden waar mensen veel de stembandjes moeten warm zingen voor de rest van de dag.
1: Ja.
0: Nou, zo.
1: Ja, want jij bent, even kijken, op zaterdag, de zaterdag 4 juli, vanaf 2 uur sta je op podium, hè?
0: Ja, klopt.
1: Yes. Hey, en wat zijn voor de rest nog de plannen deze zomer? Zijn er nog meer festivals of zijn er nog andere dingen die op de rol staan qua muzikale leuke dingen?
0: Nou, we spelen de volgende dag op het Hoochie-Koo Festival in Varsseveld. Dat is eigenlijk een beetje een vergelijkbaar festivalletje. Mm-hmm. We spelen ook nog 17 juni in Nijend 24. Dat is een soort theaterboerderij in Anderen, ook in Drenthe.
1: Zeker.
0: En daar gaan we een soort unplugged versie doen van onze live set. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Nou, en na de zomer staat er nog weer van alles. Dus we gaan lekker door op deze manier.
1: De agenda, die stroomt wel lekker vol. Want je combineert dit allemaal nog met een baan in de bouw, toch?
0: Ja. Maandag en dinsdag, vaak ook woensdag nog, werk ik voor een aannemer. In Hengelo, Gelderland. Mm-hmm. En dat is heel wat anders. Maar ja, daar ben ik weer, daar leer ik weer heel veel. En het is toch een leuke combinatie zo.
1: Ja, ik wou zeggen, is dat een beetje te combineren dan op die manier? Of wel dan, lijkt me.
0: Het enige wat lastig is, dat zijn de tijden.
1: Oh ja, want het is vaak vroeg, hè, de bouw?
0: Het is heel vroeg, ja. Dus zondagavond kom ik laat thuis en dan... is het even omschakelen in de weekenden en door de week.
1: Ja, snap ik, snap ik. Maar de droom en de wens is er vast om je volledig op de muziek te storten uiteindelijk, denk ik.
0: Ja, natuurlijk.
1: Juist.
0: Natuurlijk. Maar kijk, ik wil dat wel helemaal op mijn manier doen. Dus ik wil niet een soort knieval maken voor een commercieel succes. Ik wil gewoon deze muziek uitbrengen en daar mijn best voor doen. En vanaf hier zien we het wel.
1: Stapje voor stapje inderdaad. Ik wens je dit weekend ontzettend veel plezier. En ook natuurlijk voor de mensen die nu zitten te luisteren. Ga lekker genieten daar van Teun. Met een H hè, natuurlijk. Jouw muziek staat zoals gezegd hier op de playlist bij Radio Drenthe. Teun, dank je voor je tijd. En veel plezier nogmaals.
0: Dank je wel, Thomas.
1: Oké, hoi hoi.
0: Doei.
2: Van de ondergaande zon.

Frankie Valli en de Four Seasons hier op Radio Drenthe. De December 63. Dit was hem alweer voor deze koffie en keuvelen op deze donderdag. Morgen nog één laatste. Dan spreek ik je heel graag weer om 9 uur. Zometeen is het tijd voor Anouk in de middag met Dimitris. Veel plezier daarbij. Mooie dag. Hoi hoi.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij.
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
3: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers.
5: Aan tafel. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag.
7: Met die

is The Seventh Wave. Goedemiddag, het is 8:08. Eet smakelijk. Ja, was je het vergeten? Het is lunchtijd. Je hebt nog geen lunch? Nou, op naar de kantine of richting je keuken. Even wat lekkers voor jezelf klaarmaken, heerlijk zeg. Van harte welkom bij Anouk in de middag hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris, want Anouk is vandaag vrij. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten in Anouk in de middag. We hebben Robert op Tjak, die spreken we zo meteen. We hebben nieuwe Drentse muziek in Drentertainment. En jij bepaalt wat we draaien in de slingerplaat. Dat gaan we later vanmiddag doen. En valt er nog wat te winnen vanmiddag? Jazeker, je maakt kans op het RTV Drenthe zomerpakket. En goede muziek onderweg, Madonna en Robert Palmer zo meteen. Eerst Samuel Welten.

0: Radio Drenthe op je donderdagmiddag met zometeen Robert Palmer. Eerst dit nummer van Madonna. Het was eigenlijk bedoeld voor Michael Jackson, maar die wees het nummer af.
1: That is so stupid. That's the most ridiculous, horrifying story I've ever heard.
0: Ja, want het werd wel een hit onder Madonna. Last night.

0: Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, Assen.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
4: Goedemiddag, het is 12:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is David van der Spoel.
5: Goedemiddag. Defensie beschermt onervaren militairen onvoldoende tijdens oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid nadat een militair uit Havelte vorig jaar om het leven kwam tijdens een oefening in Duitsland. Volgens de Onderzoeksraad staan commandanten onder druk om personeel versneld gevechtsklaar te maken vanwege de onrust in de wereld. Daardoor zijn een aantal relevante risico's niet onderkend, met dodelijke ongevallen tot gevolg. Henk Emmens blijft aan als gedeputeerde. Gisteren stapte zijn partij, de BBB, uit de coalitie na gesteggel over het stikstofplan. Emmens staat nog steeds achter dat plan en blijft dus gedeputeerde, met steun van de overgebleven coalitie en ook de oppositie. Met het vertrek van de BBB heeft de coalitie nog maar 11 van de 42 zetels in de Provinciale Staten. Dat betekent dat voor ieder belangrijk voorstel steun van andere partijen nodig is. Maar volgens Emmens hoeft dat geen probleem te zijn. En het kleinere stembiljet dat al een paar jaar in de gemeente Tinalo wordt gebruikt, wordt landelijk ingevoerd. Vanaf de Europese parlementsverkiezingen in 2029 wordt het kleine stembiljet gebruikt. Op dat biljet vink je twee vakjes aan, één voor de politieke partij en een tweede voor het nummer waarop de politicus van voorkeur op de kieslijst staat. In het stemhokje hangt dan een lijst met alle partijen en kandidaten. Hoewel het nieuwe stembiljet goed beviel in Tinalo, lag het aantal ongeldige stemmen daar wel iets hoger. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: Dan gaan we naar het weer met Hans Nienhuis. Goedemiddag.
6: Mooi, Dimitris. Goedemiddag.
7: Ja, het is regenachtig, maar er is licht aan het eind van de tunnel.
6: En ze ligt aan het einde van het front, bedoel je? Want vanuit het westen gaat het zometeen weer wat opklaren. Komt de zon erbij en de regen trekt ook geleidelijk aan weg. De komende 1 tot 2 uur hebben we nog wel wat gespatter in Drenthe. Brengt ook niet veel aan, een losse millimeter of dat idee. Maar daarna komt vanuit het westen de zon er weer bij. Alleen de temperatuur, die gaat niet echt meedoen. Het is nu een graad of 18 in Drenthe. En als het zometeen 19 of op de mildste plekken 20 graden wordt, dan is het wel op. En de westenwind die blijft ook stevig doorwaaien. Er staat een ruime windkracht 4, een beetje vlagerig van karakter. En dat gaat ook nog door tot in de namiddag. Dus echte verbetering zit er niet in, maar het wordt wel weer droog.
4: Ja, en komend weekend dan?
6: Nou, aankomende nacht dan daalt de temperatuur naar een graad of 11. En dan hebben we morgen natuurlijk nog een vrijdag te gaan voordat het weekend is. Ietsje koeler dan vandaag. Een graad of 20 als maximum. Vandaag hebben we dus het maximum in de ochtend gehaald. En morgen wordt dat wel gewoon in de middag gedaan. Maar het weerbeeld is wat vriendelijker. Het is morgen zo goed als tot helemaal droog. In de ochtend een laatste spatje is mogelijk. Maar ik ga ervan uit dat hij de grond niet haalt. En dan zien we morgen een mix van zon en bewolking. En ook iets minder wind. Windkracht 4 dan ongeveer. En dan hebben we de aanloop richting het weekend gehad. En in het weekend zelf is er eigenlijk, ja, ik kan het geen verbetering noemen. Sterker nog, het weerbeeld gaat een klein beetje onderuit. Want er komt weer meer bewolking en het wordt ook licht wisselvallig. Zaterdagochtend is het nog wel droog. De zon is er dan nog even bij. De temperatuur gaat wel verder omhoog naar een graad of 23. Maar daarna wordt de bewolking dikker en kan er ook weer een spat regen uit gaan vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden. Denk aan misschien een millimeter de rest van die dag. Maar ook op zondag, maandag en tot en met dinsdag aan toe. Eigenlijk vrij veel bewolking. De zon heeft het moeilijk die dagen. En de temperatuur is heel gematigd met een graad of 21, misschien 22 als alles mee zit. Ja, dat is rond of iets onder de jaarnormaal. Maar het wijkt niet veel af van wat we normaal gesproken recht op zouden hebben. Alle drie de dagen waait de westenwind door, matig van kracht. En uiteindelijk zien we dan richting het midden van volgende week dat toch nog die afsnoering van het Azorenhoog het gaat proberen. En dan lijkt het erop dat in de tweede helft van de week de temperaturen wel weer wat verder omhoog gaan.
4: Ja, ik lees overal een nieuwe hittegolf.
6: Ja, dat was een beetje voorbarig. Vorige week, of eigenlijk midden vorige week, aan het begin van deze week, moet ik zelf zeggen. Het leek erop dat er een nieuwe afsnoering van het hoge drukgebied zou komen en die dan ongeveer hetzelfde pad zou volgen over ons heen en weer hitte zou meebrengen. Grootschalig op de weerkaart lijkt het er nog steeds op, alleen die afsnoering wil niet afbreken van het Azorenhoog. Dus die hitte blijft hangen in Spanje en Frankrijk. Ja, bij ons is het deze week daardoor wat bekoelder en wat gematigder. Maar in de lange termijn lijkt het erop dat hij toch een poging gaat wagen. Maar of het echt weer tot een hittegolf komt, dat ligt nog te ver weg. Daar durf ik niks over te zeggen nu.
7: We gaan het zien, Hans. Dankjewel.
6: Fijne middag.
7: Zometeen hier op Radio Drenthe hebben we Robert. Die is op Tjak. En muziek komt eraan van Raccoon en Solid Harmony.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Anouk in de middag.

0: Chuck.
1: Met Robert Oosting.
2: Ja, Robert is op Chuck. Robert, vanuit de regen, waar ben jij?
3: Ja, we staan hier op dit moment niet op het meest droge plekje van Assen en de kop van de Vaart. En we gaan het hebben over eigenlijk een onderwerp wat helemaal niks met de kop van de Vaart te maken heeft. Waarom we hier toch afspraken hebben, ondanks dit weer, of met dit weer, is mij dan ook een volkomen raadsel, Kim Stelling. Waar die naast mij stond, die begon ook al te lachen. Was dit je idee, Kim, of niet?
4: Nou ja, in overleg. Afgesproken is het namelijk hartstikke mooi.
3: Ja, en droog.
4: En droog, ja. Mooi zonnetje. Ja, nou, precies. Moet je er maar even bij bedenken dan.
3: Dan moet je er maar even bij bedenken. Hey, maar om even een bruggetje te maken, zon, droog, mooi weer, roept mij direct denk aan vakantie. Nou, jij staat hier natuurlijk niet omdat je vakanties verkoopt, wel omdat je fotograaf bent. En ja, daar moet je over hebben, want mensen zoals ik die op vakantie gaat en die denken, nou, we moeten een keer een mooi vakantiefotografie maken, we hadden geen rekening met gedonder, rolletjes vol, vinger voor de lens, nu maar, het is drama, help ons, red ons en zorg dat wij terugkomen met fantastische foto's. Dat is waarom we hier eigenlijk ben.
4: Nou, dan is er maar één oplossing. Dan kun je
3: Kim Stellingwerf in u.
4: Dan kun je mij gewoon het beste meenemen.
3: Ja,
4: ja, nee, maar begin eens met de horizon recht te zetten. Waar ik me echt helemaal dood aan irriteer is dat de toren van Pisa is scheef. Gaan mensen hem recht op de foto zetten. Of de Eiffeltoren is recht, staat scheef op de foto. Kan niet.
3: We hebben een cameraman bij ons, die kan het beeld imiteren. Dus
4: nou,
3: dan moeten wij dus zeg maar zo.
4: Kant op is dan zo de Eiffeltoren. Ja,
3: en dan gaat hij erin. En nou zorg dat hij recht is.
4: De zee loopt leeg. Weet je, dat soort dingen. Kan echt niet.
3: Ja, als jij een foto ziet met scheef horizon, ook al is het artistiek bedoeld, gewoon niet doen.
4: Nee, niet doen. Nee, niet aan beginnen. Nee, dat. Fotografeer is ergens doorheen. He, dat is ook leuk, een doorkijkje.
3: Ja.
4: Dat is niet zo standaard. Mensen willen ook altijd geen andere mensen op de foto.
3: Wacht even hoor, leg even uit. Wat is een doorkijkje?

0: Kijk, kunnen we hier een doorkijkje maken? Gert, de cameraman, die maakt nou een doorkijkje met de camera bijvoorbeeld.
1: Aan de andere kant, Gert.
0: Nou, moeten wij dan hier staan? Is dat leuk? Hebben we dan, als wij de lens kunnen zien, ziet de lens ons? Ja, dit is een doorkijkje, zeg maar.
1: Dit is een doorkijkje.
0: Ja?
1: Ja, dat. We staan hier wel gevaarlijk. Hè?
0: Ja, dat is met één verkeerde windvlaag en we liggen tegen de brug aan daar.
1: Ja, nee, dat. Mensen willen ook nooit andere mensen op de foto. Dus wat ik heel vaak zie is dat ze dan bijvoorbeeld de Eiffeltoren fotograferen. Gaan ze inzoomen. Missen de onderkant van de Eiffeltoren. Heb je alleen een puntje. Is ook niet leuk. Neem die mensen gewoon mee. Geef een beetje beleving. Dat. Een ander standpunt. Dus niet altijd zo recht als de cameraman bedoelt. Maar ga eens een keer door je knieën. Neem het een beetje laag. Ga weer omhoog.
0: Ja, dit is super.
1: Maar dan krijg je wel een heel
0: ander. Dirigeert de cameraman op dit moment.
1: Een beetje helpen.
0: Het begint een behoorlijk draaierig te worden, zie ik. Dus, maar mensen hebben natuurlijk ook allemaal geen, wat ik zeg dan wel gek, een rolletje. En je weet allemaal, de camera's weer in leven bij de HEMA aan het einde van de zomervakantie. En dan moet je opdraaien. En dan
1: helemaal
0: gedoe.
1: Alles over.
0: We hebben natuurlijk allemaal een telefoon tegenwoordig.
1: Ja. Veel beter. Ja. Dat is op zich heel makkelijk.
0: Ja.
1: En met een telefoon kun je best heel veel. Er zitten heel veel standen op. Dus je kunt close-upjes maken, je kan portretjes maken, waardoor jij scherp bent en de achtergrond vaag. Maar ja, daar moet je even een heel klein beetje mee spelen.
0: Ja, want je zegt net al tegen mij, ik hoef dan niet over sleutel tijd diafragma's, weet ik wat. Maar dat voert te ver om daar nou om in te gaan. Hè?
1: Ah ja, maar dat is ook niet te doen. Want elke seconde kan het weer anders zijn. Dus de zon staat iets anders of de licht, weet ik veel. Dus je moet steeds wisselen. Ik kan niet één, hoe zeg je dat? Één instelling geven voor een goede foto. Zo werkt het niet.
0: Nee, dat begrijp ik. Hey, dan hebben we het. Het laatste ding waar je het over had was over het onderwerp. Wij zorgen dat de poot van Eiffeltoren er niet helemaal af bent. Dus dat je goed nadenkt over hoe je iets op de foto zet qua kadrering.
1: Ja, precies. Want iedereen zet het altijd strak in het midden. Dat noem ik dan altijd zo'n kiekje. Maar zet hem een keer aan de zijkant en laat de beleving wat er omheen is ook een beetje zien. Dan krijg je een heel ander beeld.
0: Ja. Is dat voor jou iets waar je gewoon nou, je zult het nou natuurlijk na jaren fotografie op gevoel doen, maar waar je die beeldregels, om ze zomaar even te noemen, ben je daar nog echt bewust van of is dat gewoon automatisme geworden?
1: Nee, dat is bij mij wel een beetje automatisme. Ja.
0: Ik denk helemaal niet meer over na.
1: Nee, en als ik het per ongeluk een keer wel heb gedaan, dan baak ik ze stekker en gooi ik hem weg. Dus weet niemand.
0: Dat gebeurt ook.
1: Ja, gebeurt ook.
0: Ja. En als je zelf op vakantie gaat, want ik denk maar, je gaat wel eens op vakantie. Ga je nog op vakantie dit jaar?
1: Nou, dit jaar denk ik niet.
0: Oké. Nee. Te druk met foto's maken.
1: Ja, zo is het.
0: Maar als je dan op vakantie gaat, leg je de camera dan nog aan de kant? Of neem je hem echt mee en ga je foto's maken? Je hebt natuurlijk fantastische apparatuur, maar...
1: Ja, als ik hem meeneem, ga ik aan het werk. Dus ik moet hem thuis laten. Dan komt het niet goed. Nee. Nee, ik ben in Costa Rica geweest en heb ik niks anders gedaan dan alleen mijn foto's gemaakt. En dan kijk ik dus nu terug hoe leuk Costa Rica was. Als ik dat nou gewoon daar had gedaan, was veel beter.
0: Ja, eigenlijk wel. Maar dat is dus ook een les. Laat je vakantie er niet compleet door beïnvloeden.
1: Nee, ik laat hem thuis.
0: Ja. En als je nou wel op vakantie gaat, dan laat je je camera's thuis. Maar maak je dan wel foto's nog met je telefoon of gewoon helemaal niet meer?
1: Nee, wel, dan maak ik wel foto's met mijn telefoon. Maar dat zijn van die vakantietoestel.
0: Eem snel. Dan raak je niet in de verleiding om uitgebreid... Nou, jongens, even dichterbij. Nee, wacht even.
1: Ik wil het wel graag beter doen als mijn partner. Dus als die een foto heeft gedaan, dan maak ik hem over met
0: mijn... element in.
1: Ja.
0: En is er nog een soort van gouden tip? Ja, ik snap wel, dit is een kinderachtige vraag. Want het is niet één ding wat je doet en dan heb je altijd de perfecte foto natuurlijk.
1: Nee,
0: maar
1: dat is inderdaad wel moeilijk. Maar
0: rust bewaren.
1: Ja, en een beetje spelen. Gewoon even wat verschillende dingen uitproberen.
0: Ja. We hebben natuurlijk, dat is wel het voordeel van de mobiele telefoon. De opslag is niet zomaar vol.
1: Nee, daarom. Dus je kunt honderden foto's maken. Achterbaan. En dan laat je alleen de goede zien. Nou.
0: En heb je nog tips? Want dat is mijn ergernis altijd. Dan kon je weer thuis. Na de vakantie, of je vader moe, die komt dan weer thuis van de vakantie en nou, dan moet je foto's kijken. Ach, en dan vanaf de telefoon, die kan dan op een computer of op een televisie en dan moet je 300.000 foto's doorkijken, waarvan 25 dezelfde achter elkaar, net andere hoeken weer wel.
1: En
0: heb je daar nog tips?
1: Dan moet ik tip aan jou geven hoe jij moet zeggen dat je dat niet wil.
0: Ja, dit is een sociaal iets, maar... Dat
1: vind ik heel mooi. Ja, jij bent wat dat gaat wat minder sociaal. Je kunt gewoon zeggen, nou...
0: Ik kan niet die avond.
1: Ik zou bij voorbaat mee beginnen. Als je drie weken later komt, dan is het vaak wel voorbij.
0: Ja, dan is die scherpste randjes, die bent er dan af,
1: zeg maar. Ja, dan doen ze het niet meer. Dus drie weken wachten.
0: Ik wil die foto's nog... dat was mooi, maar dat duurt nog allemaal veel te lang.
1: Ja, nee, precies. Gewoon.
0: Dus stel dat vooral een beetje uit, zeg maar. Niet direct na de vakantie als je terug bent. Nee. Foto's kijken, gewoon even een paar weken.
1: Nou, gewoon een paar weken later op visite gaan. Dan zijn ze dat alweer vergeten. Krijg je die foto's ook niet meer zien.
0: Nou, ik vind dat misschien nog wel de beste tip van de dag. In ieder geval, als we nog even kort samenvatten, Kim. De tips in vogelvlucht.
1: De horizon recht. Doorkijkjes maken en het hele plaatje.
0: Nou, jongens, als je dat doet, dan rest niks ons om een fantastische vakantie mooie foto's te maken. En anders rekening mee, net als ik een geloepzekel hebt om foto's terug te kijken, doet Tim een paar weken later. Tot straks.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

en de nieuws en de power of love hier op Radio Drenthe. Het is 1:04. Zometeen bepaal jij wat er gedraaid wordt hier met de slingerplaat. En Nick Kershaw en Miss Montreal komen eraan. Na de doorbraakhit van Shakira uit 2001, Whenever, Wherever.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe!
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Salmonella, dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien, verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS-journaal.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
13: Met die

Heb je de lunch al op? Of moet je nog beginnen met lunchen? Ja, dan heb je een later lunch natuurlijk. Maar we zijn er gewoon bij, hoor. En dat is helemaal prima. Dit is Radio Drenthe met Anouk in de middag. Mijn naam is Dimitris. Zometeen nog jouw kans op het RTV Drenthe zomerpakket. Ik zou zeggen, als je die in huis hebt, kan de zomer echt losbarsten. En nieuwe muziek ga je ontdekken uit Drenthe in Drenthetainment om ongeveer 3:50. En dadelijk al, dat is binnen nu en een minuut of 7, 8... gaan we hem weer doen. De slingerplaat en dan bepaal jij wat er gedraaid wordt hier. Dat is wel even leuk. Sowieso hoor je Nick Kershaw zometeen. En dit is Miss Montreal. Schuilen op Radio Drenthe.

0: Nick Kershaw en I Won't Let The Sun Go Down On Me op Radio Drenthe. Elke doordeweekse dag dan hebben we op dit tijdstip de slingerplaat. En over de zon gesproken in die plaat van Nick Kershaw. Ik heb hier in de studio David.
1: Goedemiddag. Hallo.
0: Wat vind jij ervan van het weer op dit moment?
1: Nou, ik moet zeggen, het is een beetje jammer dat het nu regent. Maar ik vind het wel prettig dat het nu even geen 35 graden is zoals vorige week.
0: Dat was heftig, hè, die vrijdag.
1: Ja, dat was wel, dat had voor mij niet gehoeven.
0: Maar dat was ook bijna 40 volgens mij.
1: Ja, het was echt goed warm.
0: Ja.
1: Dus maar ik vind het, ja, als dat een paar dagen is, dan hou ik dat wel vol. Dat moet nog niet te lang duren. En dan, als het daarna dan even weer dit is, dat vind ik ook wel fijn.
0: En dan straks weer het zonnetje.
1: Maar als het dit weekend het zonnetje schijnt en 24, 25 graden is, dan hoor je mij niet klaar.
0: Nee, dat is lekker. Ja, een week geleden zaten we nog midden in een hittegolf. En deze week is het in één keer een stuk frisser. En vandaag zelfs relatief veel regen in Drenthe. Maar wees gerust, want de zon laat ons niet in de steek. Dit weekend stijgen de temperaturen aanzienlijk, volgens de weergoden. Met zaterdag als zomers hoogtepunt. Dan wordt het 25 graden of warmer.
1: Nou.
0: Is toch wel weer lekker. En vanaf volgende week woensdag wordt het steeds warmer en is er ook weer kans op een nieuwe hittegolf. Maar dat is nog ver vooruitkijken. Maar dat
1: dat zien we dan alweer.
0: Ja, maar daar wordt wel een beetje over gespeculeerd. En daarom zijn we vanmiddag in de slingerplaat op zoek naar zomerse muziek.
1: Ah, dat is te doen.
0: Ja, toch?
1: Ja, ook al regent het buiten een beetje. Zomerse muziek, daar word ik weer vrolijk van.
0: Is toch wel lekker. Dus komt er nu een plaatje bij je naar boven? Dan willen we dat graag weten. Je mag hem doorbellen of doorappen. Dat mag allebei. Op hetzelfde telefoonnummer 0592 33 11 88. En David, er staat een rat hier in de studio.
1: Ja.
0: Met alle cijfers van het alfabet. Dus dat zijn er 26, neem ik aan.
1: Ja.
0: Ik heb ze niet nageteld. Maar,
1: 26 inderdaad.
0: Dus er kunnen 26 platen kunnen op het rat geplaatst worden. Want als je een plaatje doorgeeft, dan bepaal jij welke letter daarbij staat. Hè?
1: Ja.
0: Oké, dus we zijn op zoek eigenlijk naar 26 plaatjes die iets met zomer te maken hebben. Zomerse muziek, geef het door. Bel of app 0592 33 11 88. Dan zet David jouw favoriete zomerse plaat op het rad. En dan wordt er zometeen aan geslingerd. Ja, vandaag ook de slingerplaat. En ja, de plaat die eruit rolt wordt in zijn geheel gedraaid hier op Radio Drenthe. Deze had er ook al op kunnen staan. Sunrise, Simply Red.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Goedemiddag, het is 2:02. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is David van der Spol.
5: Goedemiddag. Aardappelverwerker AVB heeft de prijs van aardappelen voor het komend seizoen bijna gehalveerd. Vorig jaar stond de prijs voor een ton aardappelen op 110 euro. Dit jaar is die verlaagd tot 65 euro per ton, dat meldt RTV Noord. Volgens een woordvoerder van AVB komt die prijsdaling door een overvolle aardappelmarkt en geopolitieke ontwikkelingen. Landbouworganisatie LTO laat weten dat de verlaging niet onverwacht is, maar wel schokkend. Het kleine stembiljet dat al een paar jaar in de gemeente Tienaarlo wordt gebruikt, wordt landelijk ingevoerd. Vanaf de Europese parlementsverkiezingen in 2029 wordt het kleine stembiljet gebruikt. Op dat biljet vink je twee vakjes aan. Eén voor de politieke partij en een tweede voor het nummer waarop de politicus van voorkeur op de kieslijst staat. In het stemhokje hangt een lijst met alle partijen en kandidaten. Hoewel het nieuwe stembiljet goed beviel, lag het aantal ongeldige stemmen in Tienaarlo wel iets hoger. En Defensie beschermt onervaren militairen onvoldoende tijdens oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid nadat een militair uit Havelte vorig jaar om het leven kwam tijdens een oefening in Duitsland. Volgens de Onderzoeksraad staan commandanten onder druk om personeel versneld gevechtsklaar te maken vanwege de onrust in de wereld. Daardoor zijn een aantal relevante risico's niet onderkend, met dodelijke ongevallen tot gevolg. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: David, dankjewel. Gaan we naar het weer met Hans Nienhuis.
6: Een front trekt weg en deze middag komt vanuit het westen de zon er geleidelijk bij. De westenwind blijft nog enige tijd vrij krachtig en ook wat vlagerig. Het blijft rond of net onder 20 graden. Vanavond is het overal droog en dan neemt de wind wel af en vannacht is het een graad of 10.
4: Zometeen de slingerplaat. We zoeken muziek dat iets met zomer te maken heeft. Want nu is het bewolkt en regenachtig. Maar zaterdag wordt het 25 graden plus. Dus welke zomerse plaat moeten we draaien zometeen op Radio Drenthe? Laat het weten. Bel of app 0592-3311-88. En muziek onderweg van Tina Turner en Casey en de... ja, Sunshine Band.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
12: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
16: e-boekhouden.
9: www.eefkleinen.nl.
16: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
18: Anouk in de middag.

0: De Slingerplaat.
1: Ja, vorige week zaten we nog midden in een hittegolf. Kan je nog herinneren, afgelopen vrijdag. Ik heb lopen zweten, joh. Ongelooflijk, wat was het benauwd. En ja, deze week is het alweer een stuk frisser. Vandaag valt er zelfs relatief veel regen in Drenthe. Maar wees gerust, de zon laat je niet in de steek. Dit weekend stijgt de temperatuur aanzienlijk. Zaterdag weer tropisch en zomers warm met 25 graden plus. En vanaf volgende week woensdag, dan schijnt er weer kans te zijn op een nieuwe hittegolf. En daarom zijn we in de Slingerplaat op zoek naar zomerse muziek. Je mag het doorbellen of doorappen. 0592-3311-88. David.
2: Ja, nou, Anne met de toepasselijke naam Winter, die deed het al. Hij gaat voor André Hazes en Zomer in mijn bol.
3: Ik heb de zomer in mijn bol.
1: Oh, lekker hoor. En de terrassen.
3: Alle terrassen zijn weer vol.
1: En het strand.
3: Het strand bezaait met mensen. Maar valt het nog te wensen? Voor mij begint nu echt de lol.
1: Ja, dit is toch wel echt zomer hoor. Hey. Iris die kwam met Cliff Richard en Summer Holiday.

0: Bert gaat voor Borikito. Dit is niet Borikito.
1: Is dat niet Borikito?
0: Dit is Summer Wine van Nancy Sinatra. Daar komt Roelie mee. Zo. Oh, liefje.
1: Nou, dan weet ik niet waar die gebleven is. Spijt me.
0: Ali die gaat voor Belle Perez en Enamorada.
1: Oh ja, dat is ook zomer. Zo is het.
0: Peter die stuurde, die belde ook ons op. Hij gaat voor Club Tropicana van Wham.
1: Oeh, die is ook lekker. En de Summer of 69 kwam binnen van Bryan Adams. Van Lanier. Ja, die is ook wel lekker zomers.
0: Fabi en Jacob die komen allebei met een klassieker, namelijk De Makkers en Zomerzon.
1: Ik had Bert aan de telefoon en jij vele anderen, hè?
0: Ja, zeker.
1: Hij is echt vaak binnengekomen. Ik hoorde je de hele tijd, oh ja, schrijf hem op. Rigera met Vamos a la Playa. Vamos a la Playa.
0: En Nico belde ook, die ging voor Johnny Lyon en Sofietje.
1: Oh, dronk ze Ranja met een rietje?
0: Zeker.
1: Eens even kijken hoor.

0: rad?
1: Nou, het begint aardig vol te lopen. Keuzes maken, denk ik.
0: Ja, we moeten keuzes maken. Je mag het nog doorgeven, een zomers plaatje. 0592-33-1188. Maar veel past er niet meer op. En we hebben ook hele goede op het rad staan al, David. Hè?
1: Zeker.
0: Dus ja, we gaan het zometeen horen. Je gaat een slinger geven aan het rad. En waar die op uitkomt, die plaat wordt zometeen in zich heel gedraaid. Hier op Radio Drenthe. In de slingerplaat, daar doen we helemaal niet moeilijk over. En Michael McDonald komt eraan met Sweet Freedom. Dit is Ilse.

0: Tienerplaat.
1: Ja, een week geleden zaten we nog midden in een hittegolf. Deze week is het een stuk frisser. Vandaag zelfs regen in Drenthe, maar wees gerust, de zon laat je niet in de steek. Komend weekend gaat de temperatuur weer omhoog, met zaterdag als zomers hoogtepunt. Het kan weer 25 graden plus worden. En vanaf volgende week woensdag wordt het steeds warmer, met kans op een nieuwe hittegolf. Maar daar zijn ze wat voorzichtig in, om dat met zekerheid te zeggen. Maar het lijkt wel zo. En daarom zijn we in de Slingerplaat vanmiddag op zoek naar zomerse muziek. Ja, David, er is een hoop binnengekomen, hè?
2: Nou, dat kun je wel zeggen. Ja. Oh. Het rad zit meer dan vol.
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld André Hazes erop staan, Zomer in mijn bol, Cliff Richard, Summer Holiday, Belle Perez staat erop, Wham, Club Tropicana. Ja, doe nog eens wat.
2: Ach, van alles, het staat helemaal vol. Maar misschien moeten we maar gewoon gaan slingeren, dan weten we eerder welk liedje we helemaal gaan draaien.
1: Ja, dat is ook waar, ja, dat is ook waar. Ja, als je meekijkt via TV Drenthe, dan zie je David nu een slinger geven.
2: Oh, dat is een grote harde slinger, ja. Ik denk, ik geef hem eens even een sweeper, maar ja, dan duurt het weer heel lang.
1: Is hij ingesmeerd met WD-40?
2: Dat denk ik, ja.
1: Blijf maar draaien.
2: De letter J is het geworden.
1: De J.
2: De J. En ik kijk even op mijn scherm. Ja, dat is de suggestie van Koen. Hij appte namelijk Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernacht.
1: Nee, oh, die ga ik er gelijk bij zoeken. Dat meen je.
2: Dat is leuk, toch? Misschien wel een van de zomerhits van dit jaar,
1: dat
2: toch?
1: Misschien wel de zomer. Ja, dat gaat hem worden, hoor. Hey. Je dacht even dat Cheerio hem werd. Maar die wordt links en rechts ingehaald door Rutger. Oh, wat heerlijk zeg. Hey. Slingerplaat voor de donderdag. Rutger van Barneveld op Radio Drenthe.

0: Rutger van Barneveld, wat wil je nou?
1: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Ja, dat was wel duidelijk.
2: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
3: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
7: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
8: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
7: Borgstee, Assen.
9: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht.
11: Radio A.N. Hunze.
12: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
11: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 2 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS-journaal.
11: Je luistert naar Radio A.N. Hunze. De lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.
13: Dit is Radio A.N. Hunze.
14: Radio A.N. Hunze.
13: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
15: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
16: Vers.
15: Aan tafel!
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
18: Doei doei!

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Radio Drenthe.
2: Anouk in de middag.

0: zomerpakket.
1: Ja, hij ligt al de hele middag hier links van mij. Het RTV Drenthe zomerpakket. En het wordt tijd om hem weg te geven. Aan jou. Ja. David, het is een mooi pakket, hè?
2: Zeker. Een bidon en een luchtbed en een beachbal. En wat zit er nog meer in?
1: Een zonnebril?
2: Een zonnebril natuurlijk, die mag ook niet ontbreken. Ach ja, het is een heerlijk pakketje waar je de hele zomer mee door kunt.
1: Een pet?
2: Ook nog.
1: Ja, dat is allemaal mooi. En een pom natuurlijk om de boel op te blazen.
2: Ja.
1: Dus dat ligt helemaal voor je klaar, het RTV Drenthe zomerpakket. En daarvoor spelen we een spel met oude zomerhits. Ja. En de vraag is, welke van deze twee oude zomerhits is ouder? En het is vanmiddag heel lastig.
2: Is dat zo?
1: Ja, het is echt heel lastig. Oh. Want we hebben als allereerste zomerhit van jaren geleden Kiss, I Was Made For Loving You.

0: is de vraag, welke van deze twee is ouder?
1: Oh, dat is lastig, hè?
0: Ja.
1: Nou ja, goed, het is ook een goed pakket wat je kan winnen. Dus ja, je moet er wel iets voor doen. Test je muziekkennis. Welke van deze twee is ouder? Is dat Kiss, I Was Made For Loving You? Of is dat Olivia Newton-John? Xanadu. Als je dat nou denkt te weten, mag je vanaf nu bellen of appen met het welbekende telefoonnummer 0592 33 11 88. Voor jouw kans op het RTV Drenthe zomerpakket. Welke van deze twee is ouder? Kiss of Olivia Newton-John? 0592 33 11 88. En ik zei net, de zomerrit in Nederland, Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Ik kreeg meteen een reactie. Nou, vergeet Cheerio ook niet. Nou, die vergeten we zeker niet.

0: pakket. Jenny, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Vanuit Ruinen?
1: Ja, vanuit Ruinen, ja.
0: Hoe is het in Ruinen op donderdagmiddag?
1: Nou, het is een beetje... Het is net weer droog. Nee, nou regent het net een beetje, zie ik op tafel voor.
0: Dus,
1: ja, heel fijn.
0: Ja, is dat fijn?
1: Nou, nee, ik bedoel heel fijn dat het heel fijn regent. Dat het niet zo hard regent als vorige week.
0: Oh, zo. Ja, nee. Het is gewoon een beetje miezer dus in Ruinen.
1: Ja.
0: Juist. En ziet Ruinen er niet veel mooier uit in het zonnetje?
1: Ja, dat is zeer zeker.
0: Ja, het komt eraan, hè, de zomer weer.
1: Ja, dat weet ik, ja.
0: We hebben even een beetje een dipje, maar nog eventjes en dan gaat de zon weer schijnen.
1: Ja, maar dat dipje, die regen en zo allemaal, dat is wel een beetje goed voor de boeren en zo.
0: Ja, en voor de plantjes. Ik weet niet of je naar plantjes in de tuin hebt.
1: Ja, de moestuin en alles.
0: Ja, daar heb je een moestuintje.
1: Ja.
0: Oh, en eet jij ook uit je eigen moestuin?
1: Ja.
0: Oh, en wat verbouw je er allemaal?
1: Sla, bieten, broccoli, pultjes, ja, van alles.
0: Aardbeien mis ik dan nog?
1: Die heb ik ook. Die zijn alweer op, hè?
0: Oh, die zijn op?
1: Ja, die zijn er weer op.
0: Komen er nog nieuwe aardbeien of...
1: Nee, bij mij niet. Ik heb geen doordragers.
0: Och, jeetje. Oké. Okay. Nou ja, dat is... ik hoop dat ze gesmaakt hebben dan.
1: Ja, maar ze waren heerlijk.
0: Oh, dat is goed. Dat is goed. Jenny.
1: Ja.
0: Je maakt kans op een RTV Drenthe zomerpakket. Maar daar moet je wel wat voor doen. We hebben twee oude zomerhits opgestoft. En de vraag is, welke is ouder? Ik laat nog even de fragmenten horen. Fragment 1 is Kiss, I Was Made For Loving You.

0: het spel met de oude zomerrit. Welke is ouder?
1: Kiss. Die is van 1979.
0: Hé, hey, dat is het enige juiste antwoord. En weet je ook hoe oud die andere is?
1: Die is van 1980.
0: Oh, dat weet je allemaal. God, je hebt de top 40 hit dossier op schoot.
1: Nou, nee hoor. Google is een beetje makkelijk, hè?
0: Oh, Google is makkelijker. Ja, ja, Kiss komt uit 1979. Sorry. En Olivia Newton-John uit 1980. Inderdaad, Kiss net even een jaartje ouder. Het levert jou het RTV Drenthe zomerpakket op. Met daarin onder andere een pet, een zonnebril, een luchtbed, een beachbal met pomp en ook een bidon. Ben je helemaal klaar voor de zomer?
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Hey, en dan heb ik nog één vraag. Welke van deze twee wil je helemaal horen op Radio Drenthe?
1: Doe maar Xanadu.
0: Xanadu wil je helemaal... Ja, ja, die hoor je niet zo vaak.
1: Ja, daar heb ik mooie herinneringen aan.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Nou, dan start ik even de muziekje. Dan mag je het vertellen, hoor.
1: Nou, die heb ik in Engeland. Die film heb ik in Engeland gezien. In Londen. Die was hier nog niet uit in Nederland, dus.
0: Oh. Ook in 1980?
1: Dat weet ik niet meer. Daar zou ik na moeten gaan rekenen.
0: Oh, dus de mooie herinneringen mogen naar boven komen.
1: Ja. Ja.
0: Oké, okay, hartstikke goed. We gaan hem draaien. Olivia Newton-John en het RTV Drenthe prijzenpakket. Het zomerpakket komt zo snel mogelijk richting Ruinen.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Fijne dag.
1: Ja.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
4: Goedemiddag, het is 1:01. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is David van der Spoel.
5: Goedemiddag. Het lijkt erop dat er voorlopig geen nieuwe stakingen komen bij Friesland Campina in Bijlen en Meppel. Werkgevers in de zuivelindustrie en vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De leden moeten nog wel instemmen met het plan, maar de acties zijn voorlopig opgeschort. In het plan staat dat werknemers nu een loonsverhoging krijgen van 3,3% en een nieuwe stijging in januari. En fulltime medewerkers krijgen bovendien een bonus van €250. Aardappelverwerker AVB heeft de prijs van aardappelen voor het komend seizoen bijna gehalveerd. Vorig jaar stond de prijs voor een ton aardappelen op €110. Dit jaar is die verlaagd naar €65 per ton. Dat meldt RTV Noord. Volgens een woordvoerder van AVB komt die prijsdaling door een overvolle aardappelmarkt en geopolitieke ontwikkelingen. Landbouworganisatie LTO laat weten dat de verlaging niet helemaal onverwacht is, maar wel schokkend. En in een binnenvaartschip aan de Kaapweg in Meppel is vanmiddag brand uitgebroken. De brand woedt in een machinekamer van het schip dat op een scheepshelling ligt. Momenteel zijn meerdere brandweerkorpsen bezig om de brand onder controle te krijgen. Over eventuele gewonden, de oorzaak en mogelijke schade is nog niet bekendgemaakt. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: Dan gaan we naar het weer met Hans Nienhuis.
6: Een front trekt weg en deze middag komt vanuit het westen de zon er geleidelijk bij. De westenwind blijft nog enige tijd vrij krachtig en ook wat vlagerig. Het blijft rond of net onder 20 graden. Vanavond is het overal droog en dan neemt de wind wel af. En vannacht is het een graad of 10.
4: Zometeen ontdek je nieuwe muziek uit Drenthe in Drenthetainment. En Kaoma komt eraan en ook Queen.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
9: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
10: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
14: Anouk in de middag.

0: de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Tonight.

0: showbizland. Het wel en wee van de sterren hoor je in Drentertainment.
1: Ja, aan de telefoon Chris de Roo. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.

0: haar uitgebracht en ik heb... dat bedoel je toch?
1: Nee, ik bedoelde eigenlijk wat er is gebeurd. Waarom mensen jou eventjes hebben moeten missen.
0: Oh, ja, ik lag in het ziekenhuis. Ik heb 3 herseninfarcten achter elkaar gehad.
1: Zo.
0: Ja, dus dat was een heftige tijd. Ik ben ook helemaal losgehaald. En ik heb met spoed ben ik toen binnengebracht. En toen heb ik 6 weken totaal in het ziekenhuis gelegen. Hier in Emmen en in Groningen. En het was allemaal hectisch, maar... Ja, dan maak je daar gewoon mee, maar nou ja, goed, en dan heb je een jaar nodig om ergens gewoon weer goed te kunnen functioneren. Nou, dat is, op zich is dat gelukt en mensen die vernemen ook niet zo heel veel eraan, maar elke keer wel wat de rest verschijnt. Maar goed, als dat alles is, dan mag ik niet klagen en zijn er ergere dingen op de wereld.
1: Ja, je bent er in ieder geval weer qua muziek, want ja, ja. Dit is je eerste single na 2 jaar.
0: Afgelopen jaar heb ik nog een liedje gedaan met mijn tante, Janneke.
1: Ja?
0: Dat wel. Maar solo eigenlijk gewoon nu weer. Ja, dat heeft een tijdje geleden inderdaad. En ja, daar ben ik nou wel weer aan toe.
1: Ja, ja, we gaan hem zo meteen draaien, grote vriend. Het gaat over je zoon en de plaat is al eerder een keer uitgebracht. Hoeveel jaar geleden heb je hem voor de allereerste keer gemaakt?
0: Ja, in 2003 heb ik hem een keer gedaan. En kwam ik een liedje tegen. En Robert Waal die tekende voor de tekst. En die zei van, dit liedje is perfect voor jou. Nou, dat was toen ook zo in die tijd. Dat vond ik een prachtig liedje. En we hebben het uitgebracht. En nou, best nog wel weer leuke reacties en leuke dingen mee gehad. Alleen, nou ja, dan ben je zeg maar dik 20 jaar verder. Want zo oud is het liedje eigenlijk al. Is het zo van, ja, God, ik wilde graag voor deze situatie, anno 2026, wilde ik graag toch een grote vriend, omdat mijn zoon mijn grote vriend gewoon is en die is 8 jaar, maar ja, het is gewoon echt, we zijn echt altijd bij elkaar en dat, ja, een soort van odertje naar mijn zoon toe eigenlijk.
1: Ja, wat mooi. Ja. En heb je dan de hele plaat helemaal opnieuw gedaan of heb je dingen toegevoegd?
0: Nee, hij is eigenlijk helemaal opnieuw gedaan en ook helemaal opnieuw ingezongen. De muziek is helemaal anders en ingespeeld door Jeff Zwart. Dus dat is eigenlijk allemaal heel veranderd en ja, gemoderniseerd, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: En wat hoop je dat vaders, maar ook zonen of dochters voelen als ze die plaat zo meteen gaan horen op Radio Drenthe?
0: Dan hoop ik dat ze nou ja, in ieder geval het gevoel krijgen van, goh ja, die vader en zoon, ja, dat is echt toch best wel heel mooi. En als ze dat verhaal een beetje weten wat er allemaal achter speelde eigenlijk, ja, dan is dat natuurlijk wel fantastisch als je dat mag uitbrengen. En dan ook nog een keer de clip met mijn zoon. Dat heb ik allemaal direct maar gedaan. Dat was echt, dat was echt fantastisch. En hij vond het zelf ook hartstikke mooi. En het liedje, ja, toch zijn er heel veel mensen die het liedje aangrijpen. En dat vind ik toch nog wel weer mooi. Want dat doet mij eigenlijk wel goed.
1: Ja, want je hebt ook een nieuwe clip erbij opgenomen, hè?
0: Zeker.
1: Hoe was dat? Hoe was dat om te doen? Je begint te lachen.
0: Ja, maar, ja prachtig. Ja, weet je, kijk, het moest zo natuurlijk mogelijk zijn. En dat wou ik graag. En hij kan niet anders als natuurlijk, want hij gaat zijn gangetje gewoon. Mm-hmm. Maar het was gewoon hartstikke leuk omdat je met je zoon samen te doen. Hè? Dat is ook mooi voor later. Hè? Dan heb je zelf nog weer mooie herinneringen, dus dat is mooi.
1: Ja, nee, hartstikke mooi. Fijn dat je weer terug bent. Smaakt dit nu naar meer? Ga je nu meer muziek uitbrengen of maken?
0: Ja, nou, we zijn nu alweer bezig met iets heel moois. Ik heb nog een project die gemoderniseerd wordt.
1: Oh!
0: Ja, nou, ik heb zoveel vragen gekregen over een liedje van mezelf. Waarom doe je dit niet? Want opnieuw en dan in deze tijd en dan wordt het een gigantische hit. Nou ja, dan moet je altijd maar afwachten natuurlijk. En ik ben er altijd zo sceptisch staken tegenover. Ik denk, nou ja, dan moet altijd maar gewoon... Het moet ook allemaal maar net leuk vallen, zeg maar, in deze tijd. Maar goed, dat ga ik wel doen. Ook mensen met kennis van de muziekindustrie en radio die zeggen van... Luister, als je dat doet, dan wordt het echt een klapper. Dan ga ik dat gewoon doen. Dus daar zijn we mee bezig. Ondertussen heb ik ook een tekstschrijver, Henny Thijssen. Nou, die kent iedereen.

0: Daar ben ik ook mee aan het werk nu. Dus dat is leuk. Ik heb allemaal gewoon leuke dingen te doen nu.
1: Ja, en veel mensen kennen je natuurlijk nog van de Soundmix Show. Hè, van René Vroger die je nadeed.
0: Ja,
1: is dat niet iets dan? Nou, dat je de Vroger gaat nadoen?
0: Ja. Nou, hier inderdaad in Drenthe weten ze allemaal denk ik nog wel dat dat René Vroger was inderdaad. En die imiteerde ik. Was toen ook een groot voorbeeld natuurlijk, hè, qua shows en wat hij allemaal deed. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. En ik was de Vroger van Emmen hier. Dus dat zo noemden ze mij ook altijd. Ik liep altijd met een lange, zwarte leren jas.
1: En hoe klonk je dan? Doe René eens na dan.
0: This is the moment. This is the day.
1: Dat is fantastisch als je dat kan. Moet je dat niet als grapje gaan doen of zo weer?
0: Als een gimmick of zo. Hij is nu ook. Het zal wel fantastisch zijn. Kijk, ik heb er ook wel een hele leuke tijd aan gehad. Ik ben ook een paar keer bij hem thuis geweest. En ik ben,
1: oh ja?
0: Bij zijn zus. En ik heb natuurlijk 5 jaar lang bij Bolle Jan gezongen in Amsterdam. Dus dat heb ik er allemaal wel aan overgehouden. Door die Soundmix Show periode, ja.
1: Your lady. Ja. Kan je die ook?
0: You're a lady. I'm a man. You're supposed to understand. Ja.
1: Ja, hartstikke goed. En Chris, de komende tijd. Wat gaat er allemaal gebeuren qua optredens? Waar kunnen mensen je zien?
0: Nou, sowieso de festivaletjes, de zomerdingetjes, zomerkermissen. En ik hoop zelf vier te mogen doen straks. Nou ja, ik heb nog wat leuke dingen staan als bruiloften en feestjes. En morgen toevallig een hele leuke bruiloft van mijn zus. Oh. Die gaat trouwen.
1: Ja.
0: Ja, dan ga ik ook nog wel even wat doen. Dat soort dingen komen er allemaal wel aan. En weet je moet het ook allemaal weer een beetje gaan oppakken. Omdat mensen zijn ook. Je wordt natuurlijk wel ingehaald door heel veel andere mooie, leuke artiesten nu. Dus daar moet je ook weer een beetje een plekje in zien te vinden. Maar goed, ik heb de tijd en ik heb heel veel al gedaan. Dus wat dat betreft maakt me niet zo druk om.
1: Goed dat je weer terug bent, Chris. We gaan Grote Vriend draaien. Fijn je gesproken te hebben. En succes met alles.
0: Ja, ik vind het super dat jullie het gedaan hebben. Hartstikke bedankt.
1: Hartstikke mooi. Fijne dag.
0: Fijne dag, dankjewel.

Mickey Blue Jeans Talk. Dr. Hoek, hier bij Radio Drenthe. Het is bijna 3 uur, zometeen vanaf 3 uur. Studio Steenbergen met René. René Steenbergen, dat begrijp je. En ik ben er morgen weer om 12 uur. Fijne dag!

0: tot in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense.
3: In een Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: Dit is Radio A en Hunze.
7: Radio A en Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Het oosten weg, het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
10: Vers aan tafel, vers aan tafel.
11: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie en dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben door onze vaste bezorger.
10: Vers
11: aan tafel.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers
11: aan tafel!
12: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
10: Radio Drenthe.
13: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: Weet je wat dan zo leuk is? In Zweden, daar staat de radio ook alweer aan. Kijk, moet je horen.
1: Hi there, this is Björn Ulvaeus from ABBA. Enjoy all those great hits from the 60s and the 70s in Studio Steinbergen with the one and only dancing queen, René Steinbergen.
0: Ja, dankjewel.
2: Studio Steinbergen.
3: 60s en 70s.
2: Met René Steinbergen.
0: Nou, goed om te weten dat Björn ook weer ingetuned is, want het is weer zover. Waterloo van ABBA aan het begin van het 60s en 70s uurtje voor deze donderdagmiddag, de 2e juli 2026. Fijn en leuk dat je erbij bent. Van harte welkom. Er staat ons weer een prachtig radiouurtje te wachten. Dat weet ik nu al, want ik zie bijvoorbeeld John Denver op mijn stapeltje liggen. En ook Supertramp.

En deze van Sister Sledge. Ja, Lost in Music. Maar daarvoor ben ik dan weer ingehuurd, hè, om je daar een beetje doorheen te loodsen. Nou, ik denk dat dat wel weer goed komt, hoor, tussen nu en 4 uur. Met louter meesterwerkjes uit de 60s en de 70s. Onder andere in de vorm van 3 grote hits uit de top 40 van deze dag in 1968. Daar haal ik zo meteen 3 joekels uit en die ga ik voor je op een rijtje zetten. En ja, wat ook wel leuk is, het is nog steeds Stones Week. Rolling Stones Week in dit radiouurtje. Doen we de hele week al. Als een soort van ja, opwarmertje voor het nieuwe Stones-album dat eind volgende week gaat verschijnen. Foreign Tongues heet dat. Nou, dat duurt dan nog eventjes. Maar in de aanloop daarnaartoe is dit wel leuk. Er is namelijk een nieuwe biografie over de Rolling Stones geschreven. En ja, een band die al zo lang meedraait, daar kun je natuurlijk wel een flinke pil over maken. Nou, dat is gelukt. Bob Spitz, Amerikaanse schrijver, die heeft een boek van ruim 700 bladzijden gemaakt. Tjongejonge, met daarin het hele leven en de hele carrière van die legendarische band, de Rolling Stones, zou je kunnen zeggen. En dan hoor ik je denken, ja, leuk en aardig, zo'n boek, maar wat hebben we daaraan? Nou, kun je winnen straks. We spelen straks namelijk weer een rondje van het nu al onvergetelijke spelletje, de Stones in 1 seconde. Dus als het een beetje voor elkaar is bij jou met je Stones-kennis, dan heb je maar zo kans dat je dat boek gaat winnen. Daarover later meer, dat is pas na 3:30 en even voor 4 uur ook weer 2 liedjes uit onze jukebox. En dat zijn er weer 2 liedjes die iets te maken hebben met de datum van vandaag. Dat komt allemaal later. Eerst maar even deze van

Het jaar was 1979. Een joekel van een hit was dit toen voor Sister Sledge en Lost in Music. En ook nog Sugar Sugar van de Archies daarvoor. We gaan eens even de kasten weer opentrekken. Kijken wat daarin naslagwerken te vinden is voor wat betreft de datum van vandaag. 2 juli 2026. Nou, het is op de 2 juli 1962. Dat is al een mooi tijdje terug dat de Amerikaanse gitarist Duane Eddy in de RCA Studios in Nashville zit. En daar dit nummer opneemt. Dance with the Guitar Man.

muzikale bijdrage komen van het trio The Honeys, dat zich voor deze gelegenheid de Rebelettes noemt. Nou, het liedje wordt in Amerika een grote hit met een nummer 12 notering in de Billboard Hot 100. 2 juli 1965 dan komt deze plaat van Dave Berry uit.

Orange Effect heet het liedje. Het wordt een grote hit in de herfst van dat jaar, 1965. Staat hier in Nederland 3 weken nummer 1. En toch noemt de schrijver van het nummer, en dat is Ray Davies van de Kings, die noemt het een van zijn minst geslaagde composities. Ja, nou, over Ray Davies gesproken. Hij komt met zijn bandje The Kings op deze dag in 1966 hoog binnen in de top 40. Namelijk op nummer 7 met Sunny Afternoon.

Sunny Afternoon is de 10e hit in Nederland voor de Kinks en wordt met 4 weken nummer 1 de grote zomerhit van 1966. Ja, dan nog even naar deze dag in 1977. Dan komt deze Nederpopklassieker binnen op nummer 28 in de top 40.

prachtig. Het werd zomer van Rob de Nijs. Afkomstig van het album Tussen Zomer en Winter. En Het werd zomer van Rob de Nijs staat 8 weken in de top 40... en is een vertaling van Und es war Sommer van Peter Maffay. En die klinkt zo. Het is

vrij hetzelfde eigenlijk, hè? Und es war Sommer wordt geschreven door Joachim Heider en Chris Heiburg. En zij hebben zich dan weer laten inspireren door Summer the First Time, de hit van Bobby Goldsboro uit 1973.

0: qua tekst dan, hè? Niet qua muziek. Het verhaal is eigenlijk een beetje hetzelfde in dit liedje. En Heyer en Heilberg, dat zijn dan die schrijvers van dat nummer. Ja, ik draag nu even door, hoor. Dat zijn ook de mannen die verantwoordelijk zijn voor dit liedje.
1: Ich bin wie du.
0: Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. Kortom, deze twee mannen, oh, die konden wel een hitje schrijven. En over grote hits gesproken, ik ga er weer drie voor je tevoorschijn trekken uit een oude top 40. En dat is vandaag de lijst van 2 juli 1968. Met zometeen de Australische Easy Beat en Hello, How Are You? Ook nog de Queen of Soul, Aretha Franklin, met Think. En eerst zijn hier de Small Faces. Dit is Lazy Sunday.

0: naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, Assen.
3: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Anderhalf minuut over half vier is de tijd. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Drentse burgemeesters en de provincie overwegen naar de rechter te stappen als het kabinet de schadevergoeding voor de aardbeving bij Eleveld niet aanpast. Voor het maximale vaste schadebedrag van 10.000 euro, dat stuit op veel verzet. Aardappelverwerker AVB heeft de prijs van aardappelen voor het komende seizoen bijna gehalveerd. Vorig jaar stond de prijs voor een ton aardappelen op 110 euro... en dit jaar is dat 65 euro per ton. En de stakingen bij Friesland Campina in Bijlen en Meppel zijn voorlopig van de baan. Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Hoe dat allemaal precies zit en nog veel meer nieuws kun je terugvinden via rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app. Het weer dan, hier is Hans Nienhuis.
5: Een front trekt weg en deze middag komt vanuit het westen de zon er geleidelijk bij. De westenwind blijft nog enige tijd vrij krachtig en ook wat vlagerig. Het blijft rond of net onder 20 graden. Vanavond is het overal droog en dan neemt de wind wel af. En vannacht is het een graad of 10.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

eerder al boeken over bijvoorbeeld Ronald Reagan, over het Woodstock Festival, over Bob Dylan, over de Beatles, over Led Zeppelin. Ja, dan kun je wel schrijven. Nou, nu zijn de Rolling Stones dus aan de beurt. Nou, dat heeft een enorm dikke pil opgeleverd. Ruim 700 bladzijden. Er staan ook mooie foto's in. En als je dat boek uit hebt, nou, dan weet je echt alles over de Rolling Stones. Ja, blijft een goed verhaal met die band, hè? Lekker om mee te nemen naar de camping of naar je hotelkamer, zo'n boek. Nou, grijp je kans en doe mee aan het spelletje De Stones in 1 seconde, want we gaan het weer spelen. En ja, het spelletje werkt eigenlijk zoals de titel van het spelletje. Je krijgt echt een heel klein stukje van een grote Rolling Stones hit te horen. En ik wil die titel graag van je weten. Die mag je naar me doorappen via 0592-33-1188. Misschien spreek ik je dan zo in de uitzending. En is dat boek voor jou en kan het nog net mee de koffer in op vakantie? De Stones in 1 seconde. Spits de oren, want welke Stones klassieker is dit? Ja, ik zei toch dat het kort was. 1 seconde. Heb je het herkend? Ik hoop het maar. Ik geef je geen herkansing. Hier moet je het echt mee doen. Welke Stones klassieker hoor je daar voorbij komen? En als je zin hebt in dat boek, laat het dan maar even weten. 0592 3.

gewoon meedoen aan het spelletje. Je zou het bijna denken, hè? Ik zou me kunnen voorstellen, want de prijs die ligt er niet om. Supertramp en The Logical Song. En dat alles, voorafgegaan door The Stones in 1 seconde. Hartstikke leuk radiospelletje. Moeten we eens wat vaker mee uit gaan spoken. Nou, voorlopig ligt de focus op de Rolling Stones. André Berends, goedemiddag.

0: Goedemiddag.
1: Hey André, onderweg begrijp ik.
0: Ja, we zijn onderweg naar huis. We wonen op Schiermonnikoog, dus maar in de radio, altijd de Radio Drenthe aan.
1: Kijk,
0: dus,
1: dat horen wij graag. Maar je zegt, je woont op Schiermonnikoog. Ja. Meestal is het andersom. Ja. Dat je zegt, van we gaan naar huis, vanaf huis naar Schiermonnikoog voor een weekendje of zo.
0: Ja, maar we wonen al, nou, hoe laat?
2: Bijna 50.
0: Bijna 50 jaar op Schiermonnikoog.
1: 50 dus, jaar op Schier, ja.
0: Ja.
1: En dan ben ik toch altijd benieuwd, hoe kom je dan bij de Drentse radio terecht?
0: Nou, ik ben een Drent. Eens een Drent, altijd een Drent, hè?
1: Dat is zo, dat blijft er altijd in zitten en dat is maar goed ook.
0: Ja, ja. Zeker hoor. Zeker. Hey,
1: en een beetje Rolling Stones fan, André?
0: Ook dat.
1: Ook nog. Ja. Dus je ook wel benieuwd naar die nieuwe plaat die volgende week uitkomt?
0: Ja, ook wel. Zeker.
1: Maar ik hoor al een beetje aan je ook vooral benieuwd naar dat boek.
0: Ja, zeker. Ja. Ik heb al wat boeken van de Stones, maar het nieuwe boek, dat ben ik heel benieuwd naar.
1: Dit is de ultieme. Nou, misschien is het wel voor jou, maar goed, dan heb ik nog wel even de oplossing nodig van het spelletje De Stones in 1 seconde. Nou, jij bent wel een beetje doorgewinterde Stones-fan, begrijp ik. Welke klassieker was dit?
0: Miss You.
1: Ja. Misschien wel een van hun allerbeste, hè?
0: Ja, zeker. Ja,
1: alhoewel het ook alweer, ook alweer lastig kiezen is met zo'n enorm omvangrijke oeuvre.
0: Oh, ja.
1: Het was inderdaad Miss You. En dat betekent, André, dat we dat boek keurig van jou gaan inpakken, in een doosje gaan doen en met de veerboot naar Schiermonnikoog mee gaan geven.
0: Hartstikke mooi.
1: Ik hoop dat je het snel hebt.
0: Geweldig.
1: En veel leesplezier ermee.
0: Mooi, bedankt.
1: Hoi, André. Veel
0: en
1: plezier op
0: Schiermonnikoog. Succes met de uitzending.
1: Dankjewel. Hoi.
0: Oké. Hoi.

valt op, hè? Dat werd ze destijds niet door iedereen in dank afgenomen. Aan de andere kant is het ook wel weer leuk dat je dan af en toe ook eens een keer iets anders dan anders probeert, hè? Ja. De Rolling Stones en Miss You, liedje dat we zochten in het legendarische spelletje De Stones in 1 seconde. En dat leverde André van Schiermonnikoog toch nog mooi even dat hele dikke boek op. De Rolling Stones, de biografie van Bob Spitz. Morgen de laatste kans is het de laatste dag in deze speciale Rolling Stones week. En dan maak je ook weer kans op zo'n boek. Dus ja, wil je erbij zijn, begint de tijd nu toch echt een beetje te dringen. Nou goed, dat allemaal morgen. Eerst is het zo'n beetje tijd om het 60s en 70s uurtje voor vandaag af te sluiten. Dat doen we uiteraard weer met 2 klassiekers uit onze jukebox. En daarvoor neem ik je mee terug naar het jaar 1954. 2 juli 1954. Een bijzondere legendarische datum in de muziekgeschiedenis. Want dan zet niemand minder dan Elvis Presley zijn handtekening onder zijn allereerste platencontract. Dat doet hij bij Sun Records. En nou ja, ik heb zelden zo toepasselijk de uitdrukking kunnen gebruiken. En de rest is geschiedenis. Dus ik dacht, even 2 liedjes van Elvis Presley. Heb je meteen een luxe probleem, want welke 2 neem je dan? Nou ja, het is een beetje natte vingerwerk geworden. Want ja, er is geen begin aan om er twee klassiekers uit te halen. Het is allemaal mooi. Nou, dit zijn ze geworden. Zometeen hoor je Surrender. Maar eerst gaat het muntje in de jukebox en de naald op de plaat voor Guitar Man.

0: Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli
4: Radio
3: wordt
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.
1: Radio A en

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Radio A en Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen.
3: De hits uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zeros en tens.
2: Je hoort ze allemaal in Hit Dossier.

Ja, daar zijn we weer met Aanhunze Hit Dossier hier op Radio Aanhunze. We zijn er weer van 6 tot 8. Met natuurlijk de top 1000 van de jaren 70. Daar gaan we natuurlijk ook verder mee. En we begonnen met een plaat uit de 70s. Bots, nederpopgroep natuurlijk. Met het welbekende 7 dagen lang. Hun enige grote hit. En dat kwam natuurlijk van het album Voor God en Vaderland. En de melodie gaat trouwens terug op een Bretons volkslied. Son ar Christar. En laten we meteen maar de top 1000 van de jaren 70 weer induiken. En dan maken we ook weer een lekker sprongetje. We waren gebleven, als ik het goed heb, bij 305. En dan zie ik staan Some Girls. Hier is Racy uit 1979.

Jorre, natuurlijk Racy en Some Girls uit 1979 op 305. En dan hebben we natuurlijk een triest bericht. Ja, twee trieste berichten eigenlijk. Ten eerste is de Blood, Sweat & Tears zanger David Clayton Thomas op 84-jarige leeftijd overleden. Dat was in de laatste week van juni. Hij sloot zich trouwens aan eind jaren 60 bij de Blood, Sweat & Tears natuurlijk. Hij werd de nieuwe zanger en hij verliet de band in 72. Maar hij keerde alweer na 2 jaar terug. En dan om later weer opnieuw te vertrekken. Maar van het album, moet ik even kijken natuurlijk, van het album Blood, Sweat & Tears uit 69. Daar was hij natuurlijk de zanger van Blood, Sweat & Tears. Er kwamen wel een aantal grote hits naar voren, zoals Spinning Wheel. En ja, dat plaatje zong hij natuurlijk. En Blood, Sweat & Tears, die naam, dat is wel grappig, is vernoemd naar het gelijknamige album van Johnny Cash uit 1963. Maar wij herdenken even de Blood, Sweat & Tears zanger David Clayton Thomas met het plaatje uit 69 van het album, dus het tweede album Blood, Sweat & Tears. Hier is Spinning Wheel.

0: wasn't too good.
1: Heerlijk om dat plaatje weer eens even terug te beluisteren. Blood, Sweat and Tears en Spinning Wheel uit 69. Ter nagedachtenis aan de zanger van de band. Het was niet de eerste zanger van deze band. Natuurlijk David Clayton Thomas op 84-jarige leeftijd in de laatste week van juni overleden. Heerlijk. Spinning Wheel, Blood, Sweat and Tears. We gaan snel verder met de top 1000 van de jaren 70. Met Bonnie Sinclair, I Won't Stand Between Them.

De Nederpop is goed vertegenwoordigd in deze lijst. De top 1000 van de jaren 70, 303 hoorde je Love of Life van Earth and Fire. En daarvoor natuurlijk met Johnny Kaagman natuurlijk als zangeres. En Bonnie Sinclair, I Won't Stand Between Them op 304. We gaan verder met Christy, Yellow River op 302. En de Stylistics, Can't Give You Anything op 301.

En dan gaan we door met 300. Ja, nog 300 plaatjes te gaan. We draaien ze natuurlijk niet allemaal. Maar op 300 vinden we de Nederpopband Teach In. Wie kent deze nog uit 1977? Upside Down.

Je hoorde Teach In en Upside Down. En dan op 299 Rob de Nijs. Vorig jaar overleden in maart 2025. Gaat de tijd toch snel. Je hoorde nu een nummer die verscheen op single in het najaar van 1973. Afkomstig van het album In de Uren van de Middag. Het is geschreven door Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. Het is een echt nederpop nummer waarin de liedverteller zingt over het verhaal, over het verlaten van Nederland en het vertrekken naar Amerika. De liedverteller neemt afscheid van zijn ouders en zijn zus Ursula. Ik heb het natuurlijk over Dag, zuster Ursula.

En wie hoorde je zo net? Ja, de leadzanger van Village People. Die is afgelopen maandag op 74-jarige leeftijd overleden. Ik heb het natuurlijk over Victor Willis. En hij zong natuurlijk de bekende hits als YMCA en natuurlijk Go West. En natuurlijk deze In the Navy. En we vonden ze tevens terug in deze top 1000 lijst van de jaren 70 op 289. En daarvoor nog op 291 Black Betty van Ram Jam. En ook nog Crazy Little Thing Called Love van Queen op 295. 296 draaiden we ook nog Blossom Lady van Shocking Blue. En ook nog de Bee Gees natuurlijk met Night Fever op 298. We gaan nog even naar Leo Sayer en Long Tail Glasses op 288. En Put Your Hand in the Hand van Ocean op 287.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerecruiteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
2: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen.
3: Dates uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zeros en tens.
2: Je hoort ze allemaal.

0: Adeline.
1: Laatste uurtje Aanhunze dossier hier op Radio Aanhunze. We zijn er nog tot 8 uur met de top 1000 van de jaren 70. En we begonnen eventjes met The Darts en Come Back My Love op 286. En dan op 284, daar vinden we een cover. Ja. Het was de vierde hitsingle van deze Nederlandse rockband. En het was de eerste... het eerste... welbekende liedje die in de Verenigde Staten ook nog succesvol werd. Ik heb het natuurlijk over Venus van Shocking Blue. Dat was een van de 6 Nederlandse singles waarvan in de VS meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht werden. De andere 5 waren bijvoorbeeld Ma Bellamy van T-Set, Stars on 45, How Do You Do van Malthe McNeil en Putting on the Ritz van Taco en Give Me Everything van Afrojack. De meidengroep Bananarama had ook nog een dikke hit met natuurlijk Venus. En het origineel stamt uit 63 van het nummer The Banjo Song door Tim Rose van de groep The Big Three. Trouwens, het grappige was, het liedje is trouwens geschreven door, deels geschreven door Robbie van Leeuwen. Het werd trouwens als B-kant op de single gezet. Maar hij zag er wel potentie in. En hij probeerde dus Pink Elephant te over te halen om het nummer als A-kant uit te brengen. En dat bleek dus een groot succes. Vandaar ook dus deze hoge notering. En het was dus ook een eerste plek dus in de Billboard Hot 100 in de Verenigde Staten. Hier is Shocking Blue met Venus op nummer 284.

En dat was Shocking Blue met Venus. En dan op 283 Somewhere Between van de Tumbleweeds. En op 282 vinden we nog een plaatje van Sleet. Look What You Done. En natuurlijk onze eigen Henk Wijngaard met zijn grootste hit. Met de vlam in de pijp op 280. En natuurlijk de Nederpopklassieker. Hun eerste grote hit. Oerend hart natuurlijk. Normaal op 278.

En dan gaan we natuurlijk verder met de Earth, Wind and Fire. Die hoor je twee keer. Eerst met Fantasy natuurlijk. Uit het jaar 1978. En dat kwam natuurlijk van hun 8e studioalbum, All and All. En ook nog natuurlijk Boogie Wonderland. Ook van Earth, Wind and Fire. En dat deden ze samen met The Emotions. En dat kwam van het album I Am. En dat was echt een klassieker in het disco-genre. En Fantasy vinden we op 277. Daartussendoor nog even The Osmonds. So One Way Ticket to Anywhere op 276. En Boogie Wonderland natuurlijk. Earth, Wind and Fire op 275. En we sluiten af met 273. Sunny van Boney M.

Ja, je hoorde nog even If You Can Give Me Love van Suzy Quattro op 271. En Gilbert O'Sullivan, Underneath the Blanket Go op 270. Natuurlijk Simon & Garfunkel, het mooie Bridge Over Troubled Water op 269. En de formatie Led Zeppelin, Who Let the Love op 258. We sluiten af met op 268, ik zeg het natuurlijk nu goed. En we sluiten af met 267, I Am Leaving It All Up To You van Donny en Marie Osmond. Nog een fijne avond.

Ja, een hele goede avond, luisteraars. Daar zijn we weer op de donderdag. Ja, het is slechts 8:01. En dan is het al de hoogste tijd voor een uurtje Pure Dutch. Ja, en wie om 8:00 op het nieuws staat te wachten, ik heb een mededeling, er is geen nieuws. En ook geen weer. Waarschijnlijk morgen weer. Maar wel een uurtje pure Duitse muziek van vaderlandse bodem, niet Nederlandstalig, maar toch. Ja, weer een zeer gevarieerd programma proberen we ervan te maken dit uur. We hebben voor ieder wat wils, wat u maar horen wil. Kortom, zoals elke week, we draaien gewoon het hele swikkie vol mustikkie. En na de klok van 9, ik zeg het alvast, natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Maar we gaan beginnen met een formatie die heet Ferrari. Zanger, jawel, dat is Frank. En die heeft een Ferrari. Nee, die heet Ferrari. En die rijdt met die Ferrari in Monza.

En ik maar denken dat het over een circuit ging, maar het gaat over een hond. Monza van Ferrari. En dat is muziek, jawel, daar raak jij helemaal ondersteboven van. Net als Vanessa, Upside Down.

Ja, een beetje glamrock met Long to Learn in the Shakers en Turn Your Radio On uit 1973. We gaan 3 jaartjes verderop en we gaan naar Enschede. En dan komen we terecht bij de groep Teach In en Goodbye Love.

Kitten en Goodbye Love. En wij gaan naar 1977. Het duo uit Amsterdam kwamen ze. Het duo Breeze. En het meest van de bekende nummers was wel dit nummer. Gypsy Woman. MUZIEK

en Gypsy Woman. En we gaan van 1977 naar 2024. Wow, de zomer, laat het even een paar dagjes afeten. Dan wordt het tijd gewoon voor een zomersong. En dat doet Blauwzon, Simmersong. Song.

Ja, we noemen hem Blauwzoen, maar hij heeft gewoon Johannes Sigmund. 2024, de Summer Song. En wij gaan helemaal terug naar 2019. Wow, helemaal, klein stukje terug. Die komt ook uit Amsterdam, The Wanderer, and We're All Going Home. Oh, dat duurt nou een poosje.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.
2: Hello, darling. I see. You're not coming home tonight. Well, what am I supposed to say?

Het Zeese duo Saskia en Sergia en Don't Tell Me Stories. Oeh, dat doen we dan niet. Dan gaan we terug naar de 60s en dan komen we terecht in Den Haag bij de formatie Q65 en een tweede nummer. En...

echt 60 jaar oud. 1966 van een album Revolution, de Haagse formatie Q65 en 1. En wij gaan van Den Haag naar Rotterdam. En dan komen we terecht bij de formatie The Lemming. En wat hadden die voor nummer? Everything Will Turn On of Outfire.

Ja, dezelfde zanger nog steeds in The Lemming. Maar dit is een nummer uit 2019. Everything Will Turn Out Fire. En dat staat op het album Moving Paradise. En dat is met zanger Wally McKee. En dat is inderdaad dezelfde zanger van The Lemming. Die Our Father en de Lucifera muziek uit de 70e jaren had. Maar dit is weer helemaal nieuw. Wat doen wij? Wij gaan even naar Apeldoorn. En komen terecht bij de formatie Flavium en Mandy.

1981, Flavium en Mandy. We gaan nou even weer naar Den Haag. Weer zo'n oude garage rockband. Big Wheel en If I Stay Too Long. Maar dat doe ik nooit.

Ja, dat was alweer helemaal terug naar 1969. Big Wheel uit Den Haag en If I Stay Too Long. Ik kijk even nu wat aan de huisband. Nog net een kort nummertje. Johnny Lyon en de Jumping Jewels. And Make a Habit of It.

De huisband. De hoogste tijden voor de huisband, BZN. Deze week uit 1978 van het album You're Welcome, Lady McCory.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Ja, ooit was het gezicht van de formatie Shocking Blue. En dan heb ik het natuurlijk over Mariska Veres. Maar dit was helemaal solo na de periode van Shocking Blue. En Loving You was dit uit 1976. Mariska Veres solo. Zo hoor ik het te zeggen. En wat zeggen we hierna? Mijn god, de deur in de racing car van Air Bubble.

Ja, uit Zwolle kwamen ze, de formatie Airbubble en Racing Car. Ik kijk even op de klok. Ja, het zit er weer op, het hele programma. En dan komen we tot de afsluiter. En dan bedank ik iedereen voor het luisteren naar dit programma. Na de klok van 9, wou ik bijna zeggen. Dan hebben we weer 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Alleen wanneer de klok van 9 is, dat is een beetje onduidelijk. Want ik zie nog steeds niet dat het nieuws er om 9 uur komt. Zo niet, gaan we gewoon verder met het programma. We sluiten dit programma af met de formatie Sandy Coast en Capital Punishment. En ik zeg

0: Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat de midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
0: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
2: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
0: Ja, en dan het weer vanavond. En vannacht droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

Ja, nogmaals een hele goede avond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Op Verzoek bij Pieter. Het verzoekplatenprogramma van Radio A en Hunze op de donderdagavond van 9 tot 11. Ja, heeft u een verzoek? Het gemakkelijkste blijft nog steeds vanuit de chatbox van onze site van Radio A en Hunze. Wil je dat niet? Ook prima. De telefoon, het mag nog steeds. 0592703030. En er zijn ook mensen die hebben mijn telefoonnummer en heb je sturen. Het mag altijd. Of ik de platen draai, dat is vers 2. Maar u weet het ook, tussendoor geen verzoekjes. Dan draaien we het hele swikkie vol me sticky. Zoals de allereerste plaat, de Moody Blues en Question. Nou, vragen hebben we genoeg, maar ook het eerste verzoek, die kwam vanmiddag al. En wil je die als eerste draaien? De familie Zijlstra uit Smilde vroeg hem aan. Fleetwood Mac en Go Your Own Way.

Patsy Argent en de singleversie van Hold Your Head Up. En ik heb nog een verzoek die vanmiddag al binnenkwam. De familie De Vries uit Geeuwenbrug. Joh, ook weer helemaal aanwezig. En die vragen er even aan. Ja, wie kent ze niet? De Blues Brothers.

Dan Aykroyd en Jim Belushi als de gebroeders Elwood uit de Blues Brothers. Een geweldige film. En wat doe ik dan? Ja, dan wend ik mij tot Hendrik. Want onze Duitse Shell-platte komt er weer aan, Hendrik. En wat hebben we deze week? Boah, meestal onbekende muziek, maar deze, boah, ouder als jij bent. Maar ik denk dat je deze helemaal meezingt. Udo Jurgens. MUZIEK

Voor Oze Hendrik, Udo Jurgens en Griechischer Wijn. Even kijken, ik had een verzoek van meneer Bos en die vraagt een Creedence Clearwater Revival Mix. Nou meneer Bos, ik heb hier in de verzoekjes hier, of in de chatboxes en in de playlist, ik heb overal in zitten gluren, maar ik kan echt geen enkele mix van de Creedence Clearwater Revival of medley of wat dan ook maar vinden. Ik heb hier gezegd van, dan draai ik wel even een nummer van de Creedence Clearwater Revival en wat gaan we doen? Mwah, dan heb ik de hele week de tijd en dan ga ik thuis even op internet struinen om te kijken of ik een mix van de Creedence kan vinden, maar ik heb bijna alle muziek van Creedence, maar een mix nooit van gehoord. Wij doen gewoon van het gelijknamige album Green River 1969.

Ja, Green River van de Creedence Clearwater Revival voor Oeze, meneer Bos in Zuidbroek. En ik ga op zoek naar een mix. Wat hebben we nog meer? Jawel, ze zit er al een poosje. Miss Metalbox. En wat krijgen we dan? De Box to Box plaat. Oh ja, ja, oh. Wat hebben we vanavond? De baby's

De baby's. En isn't it time? No, nee, om 11 uur pas. Even kijken, ja, ook aangeschoven. Mr. Metalbox, oftewel Oeze Simon. En die komt met een nummer, of die vraagt een nummer aan van Ozzy Osbourne. Samen met Elton John. Mwah, de vagabonden. Ordinary Man.

De Rolling Stones met een plaat dat hij zo oud is, dat is hij gewoon nog mono. I can get no satisfaction. Ja, wie kent hem niet? De meeste wel. Wat gaan we nu doen? Rick Springfield en Jesse's Girl.

Wild en Jessie's Girl. En ik kom terecht bij het verzoek van Frits. Ik moet even in mijn appje kijken en dan heb ik er een van meneer Hooman uit Assen. En meneer Hooman, hij komt er zo aan. Ik heb hem even niet gehoord, maar de telefoon, hij doet het nog steeds blijkbaar. Het appje staat erin, maar hij komt zo. We gaan eerst even het verzoek van Frits, Uriah Heep en Prima Donna. Wow.

Ja, van het album Return to Fantasy. De Uriah Heep en Prima Donna op verzoek van de Oes en Fretzi. Ja, ik gooide mijn verzoekjes even door elkaar, want ik kom bij meneer Holman uit Assen. Jo, die had hem vlak na 9 uur al dat verzoekje gedaan. Maar ik denk, de Village People, ja, die Willis is overleden. Dan ben ik even zijn naam kwijt, maar dat maakt ook allemaal niks uit. De zanger van The Village People overleden om de hele gorganse dag wordt er alweer Village People gedraaid. Ook op verzoek van Bert, Go West. Nou, dan noemen we dat.

Village People op verzoek van Bert Holman uit Assen. En die gaan naar het westen. Even kijken, wat gaan we doen? Joh, ik heb nog een verzoek van Jan Post uit Emmen. En die heeft een verzoek, die schuif ik even door naar het tweede uur. Want ik gebruik gewoon het verzoek van Oeze Simon als afsluiter van het eerste uur. Want dat is een plaat die duurt, ja, werkelijk net binnen de grenzen. 6 minuten 56. Hij vraagt een nummer aan van Def Leppard. Maar dat moet niet zomaar hysteria wezen. Nee, dat moet live wezen. En dan ook nog eens een keer Diamond Star Heroes live from, volgens mij, Sheffield. Maakt ook niet uit waar het was, maar we draaien hem wel voor Frits. Def Leppard, Hysteria, live.

0: Radio
1: Athens. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio Anhunze. Het is 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorde vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
2: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist, maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
4: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
5: Hoe gaat u dat oplossen dan?
4: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
2: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Anhunze, de lokale omroep van de gemeente Anhunze.

Ja, de nieuwe eerste plaat van het tweede uur. Dat heb ik het verleden week al gezegd. Het is muziek van Frankie Miller. Een Schotse zanger, geboren op 2 november 1949. De man die heel veel ups en downs heeft meegemaakt. Heel veel downs ook. Waaronder onder andere op 25 augustus 1994... toen hij een hersenbloeding lag. En ongeveer volgens mij 5 maanden in coma lag. En daarna helemaal niet meer praten kon, laat staan zingen. Van alles gebeurt met Frankie Miller. Hij is inmiddels 76. Boah. Niet gek natuurlijk. We gaan muziek van hem draaien en ondertussen gaan we het hele verhaal vertellen. Dit was van zijn debuutalbum Once in a Blue Moon 1972. En het nummer dat was Anne Eliza Jane. En volgens mij na dit album ging hij samenwerken met heel veel met Phil Lynott en Tin Lizzy. Dat horen we de komende weken. Deze week was het Frankie Miller van zijn debuutalbum. En wat gaan we dan daarna doen? Even kijken, dan komen we bij die Phil Lynott samen met Gary Moore.

blijft een heerlijk nummer. Out in the Fields van Gary Moore samen met Phil Lynott en Lizzie natuurlijk. Ik schakel even over naar een ander systeempje. Want meneer Post, jawel, die heeft weer dat verzoek gedaan met de jachtgeweren. Oftewel OK Chicago van Resonance. En ja, die staat dus niet in de systemen. Dus wat gaan we dan? Jawel, naar de systemen waar we niet in mogen zitten. Maar dat doen we gewoon. Hier zijn ze, OK Chicago. Als je het tenminste doet. Oh god, ja.

Jawel, op verzoek van Jan Post. Oké, Chicago Resonance. En dan komt het allermooiste. Je wil het niet weten, maar dan blijkt het dus dat het hele nummer staat gewoon in ons eigen systeem van Profrex. De jong, je wordt oud. Inderdaad, we gaan gewoon verder en dan komen we terecht bij het verzoek van Frits. En die heeft ook een titelsong van het album Holy Water. Oftewel Bad Company en Holy Water.

Ja, toch lekker van die Bruce Springsteen dat hij een nummer voor mij maakt. Tougher than the rest. En wat gaan wij doen? We gaan even een uitstapje doen. We gaan met Van Halen naar Panama. MUZIEK

van Van Halen. Ja, en vanmiddag zat ik wat in mijn eigen playlist aan te rommelen om te kijken of ik nog wat muziek kon vinden. Gaan we even helemaal terug naar Pure Dutch. We komen terecht bij Winscouten. En dan komen we natuurlijk terecht bij The New Adventures. En ik vond vanaf Station Zero dit nummer, Mary Jane.

Post dan en smoking. Ja, en ik heb nog een verzoek van Jan Post. Maar hij heeft het vanavond echt voor elkaar. We moeten weer van systeem wisselen. Weer in geen enkel systeem te vinden natuurlijk. Het volgende verzoek van Jan Post Oedem. En waar komt hij mee? Even kijken. Stray. Yo, ik heb wel Stray Cats, maar dit niet. All in your mind. En dat moet natuurlijk weer helemaal vanaf die kant komen. En wat doen we dan? Op deze manier.

Ja, meneer Post zegt zelf altijd even googelen en dan kom je er wel. En dat klopt, want de formatie Stray, dat is een echte Londense formatie. Opgericht in 1966. En All In Your Mind, dat was een nummer uit 1971. Dus iedereen weer helemaal op de hoogte. Brengen wij ons naar Chicago, oftewel Hot Chocolate natuurlijk. Cherry, Cherry Baby.

0: baby.
1: Ja, er was nog een tijd, toen hadden ze nog geen drones. Redbone, we were all wounded at a wounded knee. En wij zijn aanbeland aan de afsluiter, want het is weer gebeurd. Het zit er weer op voor vanavond. En wat hebben wij nu? Ik ga eerst iedereen natuurlijk bedanken voor de heerlijke en gezonde verzoekjes. Allemaal gedraaid, dus iedereen weer helemaal blij en tevreden. Voor de gezelligheid in de chatbox en een klein beetje luisteren naar de Jong en zijn muziekjes. En wat hebben we als afsluiter? We gaan weer even naar mijn straatje. Mijn straatje van de dromen, oftewel Rainbow and the Street of Dreams. En ik zeg doei!

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist, omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste, kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Heumse altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: get your hood. Hey, baby.
1: Take me, I'm yours.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-out fase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarde vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.